Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. De toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties: de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers nazomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Hits!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependaal...

grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15

0: Kowalski kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terechtkwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar op dit moment al zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En volgens experts moet het ergste nog komen. Zij waarschuwen voor overstromingen. De Nederlandse Demi Vollering is de nieuwe wereldkampioen in het vrouwenwielrennen op de weg voor het eerst. Vollering klopte in Canada de Poolse Nivia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. En onze Lotte Kopecky moest op 40 kilometer van het einde lossen. Zij finishte als 20e op meer dan 8 minuten van Vollering.
4: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En ja, dan is dat heel erg jammer, maar... Ik denk dat deze omloop ligt niet en ja, ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
3: 2K wielrennen eindigt vanavond met de wegrit bij de mannen. En in ons voetbal ligt eerste klasse KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. Na 90 en 120 minuten stond het daar 2-2. Ook in de competitie bengelt Kort

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de drie regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
3: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. En de tijd begint te dringen. Want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de derde klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden.
2: De grootste hits aller tijden.

Goedemorgen, beste vrienden. Welkom op deze zondag, inmiddels 27 september. Je hoorde Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Dat willen we graag geloven van een Barry. Chris van Opstal. Tot 10 uur blijf ik bij je. The Supremes en Diana Ross, You Keep Me Hanging On.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Rod Stewart, die op het eind van zijn carrière geen popsongs meer maakte, maar zich bezig hield met, hoe zullen we het zeggen, een soort van Ierse folk. Dat vond hij allemaal wel leuk. Maar dit was uit zijn succesvolle popperiode 1983, Baby Jane. We hebben Susanna Vega, ook uit de 80s. My Name is Luca. Het plaatje ging eigenlijk over mishandelingen, vrouwenmishandelingen. En dat haalde de hitparade in 87.

Wat zeggen we dan tegen de DJ? Morning Mr. Radio, Morning Mr. Radio. Ja, Al Jarreau was dat, uit 83. Daarvoor ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Dit is Demerstad. Goedemorgen, Bart van den Bossen. Ja, helaas is die er ook al niet meer. Maar hij was al een beetje depri in 1999. Het leven heeft geen enkele zin. Maar Bart toch.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Lips Inc., dat staat voluit voor Lips Incorporated. Funky Town was een hitje zo een beetje op de rand hè, van 1979, 1980. Het nummer is trouwens ook een hele tijd gebruikt als tune voor het programma Funky Town, toen op BRT Radio 2. Maar dat is allemaal lang geleden.

0: weer de tijd van het jaar. Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Daarna was dat een I Love How You Love Me. Het is bijna 8 uur, zometeen het nieuws van 8. Ik heb hier nog Susanna Hafsen. Die kennen we nog van de groep The Bangles. Dat is dat meisje met dat mooie zwarte haar. My Side of the Bed.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen twee gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen wel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe en de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, want er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij twee andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
3: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nibia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
6: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar deze omroep ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
3: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KS.

0: Ja, pas op, ze is wel eerlijk natuurlijk. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Goedemorgen allemaal. Welkom in deel 2 van de ochtend hier bij Demerstad.
1: Chris van Opstal.
0: Hoe is het met u? Ja, alles oké op deze zondag? Al plannen gemaakt? Oké, komt ik in orde. Kylie Minogue en Jason Donovan. Ooit een echt koppeltje geweest, die hoor je zo meteen met Especially For You. En tijdens de tijd dat Kylie en Jason een koppeltje geweest zijn, zullen die wel eens

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Tam Jones was dat een She's a Lady. Ja, dat had hij goed gezien in 1971. Ja, tegenwoordig moet je nog voorzichtiger zijn natuurlijk. Madness, it must be love.

Heel populair in de 60s. Dat was de Manfred Mann. De mannen van onder meer Dua Didi. En deze, de Mighty Quinn. Ruth McKenney was er ook bij. Rockin' in the Street 1978. En die Ruth McKenney die werd serieus gepusht toen op de zeezender Radio Mi Amigo. Weet u dat nog?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, Daryl Hall en John Oates was dat. Die hoorden de Man Eater. Daar moeten we mee oppassen natuurlijk, hè, met zo'n madammen. Hè, want die vreten nu op met huid en haren. Ik moet er niet van weten. Nog eens wat op de zonnige plaat van Jimmy Cliff heb ik voor je.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

Stevie Wonder met Uptight, 1966, beste vrienden. Dit is Radio Demerstad, jouw nummer 1 radio voor de grootste classics. En ja, Mental is Anything, die brengt ons naar 9 uur met You Got to Live It Up.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport. Doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twin de Hond van BouwUnie.
5: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan. Wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
3: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen. Met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop. Waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Kauma en de Lambada 1989. Een hele goedemorgen, 9 uur geweest, beste vrienden. Heeft u de Lambada gedanst zo? Ja, ja, kwestie van uw ochtendgymnastiek, hè? Ja.
1: Chris van Opstal.
0: En anders zingt u gewoon mee met Opladi Oplada. Vanmiddag eten we kauma.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D inhalen.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Casey in the Sunshine Band, Get Down Tonight. Ja, daar twijfel ik al wel een beetje aan, want papa wordt al een dagje ouder. Maar goed, als u het niet kan laten, dan doet u het maar in mijn plaats. Ondertussen, muziek van de Eagles. Ja, het moet niet altijd Hotel California zijn. Ze hebben meer mooie dingen gemaakt. Onder meer deze Lying Eyes.

Kuskusdans. Bestaat dat nog? Doen we dat nog? De kuskusdans? Ik denk het niet, hè. La Bamba van Los Lobos. Origineel natuurlijk ja, veel ouder, hè. Want die La Bamba die was wel van Ritchie Valens, denk ik. Ja, een totaal van andere artiesten ook opgenomen. Cunningham neemt ons mee naar het midden van de 70s. En Norma Jean wants to be a movie star.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ja, je kan vandaag van alles over ons zeggen, maar je kunt niet zeggen dat we niet geprobeerd hebben om zonnige platen in de radio te stoppen. Hè? Want straks hadden we al de Lambada van Kaoma en nu de Macarena. Ja, ze komen wel allemaal langs, die zomerse dansjes. Probleem is, ik ben die pasjes vergeten. Ik onthoud dat niet.

0: Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Het volgende feestseizoen

op een lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

Dat is weer eens wat anders dan Peter Gunn, hè? Weet u wat? Dat die legendarische Ladies and Gentlemen, Emerson, Lake en Palmer. En dan bam, bam, bam. Maar ja, dit was dus een rustige opname van Emerson, Lake en Palmer. En oehoe, what a lucky man he was. Zometeen dan is er Willem de Grote. Dat is ook een lucky man. Die is er met Graffiti na 10 uur. Ik heb hier nog Donna Summer met Hot Stuff. Maak er een hele fijne zondag van. Blijf uiteraard bij Radio Demerstad voor de grootste klassiekers aller tijden. En u wordt hier verwend, hè? Ja, dat beloven we u, hè?

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sudinfo. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
4: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid om daar een einde aan te stellen.
3: De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een uitnodiging om te gaan dansen. Come Dancing van de Kinks. En ik hou jullie niet tegen, mocht je er zin in hebben. Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen. Welkom in Graffiti, de zondageditie. En we zetten de activiteiten voor vandaag op een rij in Diest en omgeving in een samenstelling en redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En Anneke Christie uit 1971, de Canzonissima. Tijd met dag.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

Toen hij op een primitieve wijze Message in a Bottle, dat waren Sting en de Police, en daarvoor uit Zweden You Don't Understand Me van Roxette. Wat hebben we voor jullie in petto vandaag? Tot 5 uur is de rommelmarkt nog geopend in en rond Den Akker in Rillaar. Inkom €2. En ook vandaag kan je nog terecht voor het mosselweekend van voetbalclub VS Kortenaken in zaal Bergendal in Waanrode. Je kan komen smullen tussen 11 en 2. En voetbalclub Betekom heeft ook een mosseldag vandaag nog. De keuken is geopend tussen 11:30 en 3. En de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot brengt een opvoering van Armandus de Zoveelste. Over de koningin die niet meer wakker wordt. En om haar te redden trekken de koning en zijn gevolg het Zwarte Woud in. De voorstelling begint vanmiddag om 14:00 en tickets kosten €12. En nu naar een man die later bekend werd als de liedzanger van de London Beat. Jimmy Helms wordt vandaag 85 jaar.

Het weekend is nog volop aan de gang en ze denken al aan het volgende. Friday on my mind, dat waren de Easy Beats. En Never Marry a Railroad Man, zongen die van de Shocking Blue. Tot 3 uur kan je aan de Link in Linkhout nog vertrekken voor een water- en bostocht in Donk en omgeving. Met eventueel een passage aan het Schulesmeer en een bezoek aan de duizendjarige eik. Je kan kiezen tussen afstanden die begrepen zijn tussen 4 en 33 kilometer, afhankelijk van wat je aan kan. Tot 2 uur organiseren de Pluvio-runners vanuit Café Buves in Assent een Indian Summer wandel- en loop-event. Je kan vrij starten voor de 6, 10 of 16 kilometer. Voor kinderen is er een zoektocht van 4 kilometer. Deelname €6, inclusief een drankje. En nu tijd voor een madame die de maanden van het jaar overloopt, met vooral het accent op de eerste twee, January, February. De Britse zangeres Barbara Dixon wordt vandaag

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer dat we ook kennen van Tony Joe White. Maar dit was Tina Turner met de Steamy Windows. En The Arabian Affair was een instrumentaaltje van Abdul Hassan en zijn orkestre. Nog tot 4 uur loopt in Park ter Heide in Averbode een garageverkoop. En tot 8 uur vanavond is er op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt. En vanaf 9:30 al vanmorgen ben je in Manege Ruitershof in Langdorp getuige van de beker van Aarschot Jumping met diverse proeven. Nog de hele dag voor de paardenliefhebbers. En nu tijd voor Mr. Sean Cassidy. Hij wordt er vandaag 68. Dit is The Morning Girl.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
3: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

The King of Rock and Roll, dat was Elvis met de Bossa Nova Baby. En we hadden ook een Message to My Girl van Splitdance, met onder meer de Finn-broertjes in de rangen. Nog tot 1 uur kan je van aan het bezoekerscentrum het Webbekoms Broek opstap voor een wandeling van 3, 7,5 of 12 kilometer. Een organisatie van zorggroep Annendaal ten voordele van het Kinderkankerfonds. Inschrijven hoeft niet, je kan gewoon ter plekke langskomen om mee te wandelen. En nu gaan we richting het nieuws van 11. Dat doen we met Huey Lewis en de News en deze Stuck.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berchem in Vlaams-Brabant is een meisje van anderhalf overleden nadat een van de ouders haar vergeten was in de auto. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het gebeurde vrijdag. De ouder moest het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat blijkbaar vergeten, waardoor ze de hele dag in de auto bleef zitten. De ouders ontdekten dat pas 's avonds. Ze brachten het meisje nog naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer doen. Er loopt een onderzoek. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hen gebeurd is. In Zuid-Afrika zijn 27 doden en bijna evenveel gewonden gevallen bij 2 schietpartijen in cafés. Eerst in Johannesburg. Daar begonnen gewapende mannen in het wilde weg te schieten. Zeker 17 mensen kwamen om. De bende stal ook gsm's. Bij de 2e schietpartij in Kaapstad vielen 10 doden. Wat de daders bezielde is niet duidelijk. Vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenvormstraat 30, Alke.
11: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
10: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
11: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Toegeven, dat zie ik niet meteen zitten. Non-stop dansen, de non-stop dance van de Gibson Brothers. En daarvoor nam Steve Winwood de Night Train. Even kijken wat we nog in petto hebben voor vandaag in Diest en omgeving. Om 2 uur vindt in het Olmenhof in Herk de Stad de obstakelrun plaats. Het gaat om een parcours van 1350 meter met 30 obstakels. De deelname is individueel, in familieverband, in groep met jeugdbewegingen en jongeren. En er is ook randanimatie. Deelname €3. Vanmiddag tussen 2:30 en 4:30 vindt in de Hemmekes in Zichem een tweedehandsbeurs plaats met een ruim aanbod aan onder meer kinderkleding, speelgoed, bedjes, autostoelen en fietsjes. En om 5:00 brengt de formatie Xcent in de loods in Aarschot tijdloze rockhits. De toegang is gratis, een vrije gift is altijd welkom. En nu trekken we naar Italië voor een man die vandaag 60 jaar wordt. Dit is Giovanni.

Eindelijk hoog tijd dat hij het pand verliet. High Time He Went, dat was René. En At The Hop was rock'n'roll van de Danny en de Juniors. Een onschuldige hand trekt vandaag in het Hof in Langdorp uit alle deelnemingsformulieren de winnaar van de fotowandelzoektocht. En die geniet dan van een verwenontbijt voor twee. En morgen kan je tussen 11 en 3 op de Citadel van Diest weer een bezoekje brengen aan de Brokante Markt. Dat is nog mogelijk elke maandag tot en met eind oktober. En nu tijd voor R.B. Graves. Overleed 27 september 2012 op zijn 68ste. Dit is Take a Letter, Maria.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

eigenlijk geen zorgen te maken. Don't you worry about the thing, dat was Incognito. En daarvoor een mooie ballad, The Bird of Paradise van Snowy White. Ik heb voor jullie het sportoverzicht, het voetbaloverzicht voor vandaag om 3:00. Binkom tegen Meerbeek. RWL Sport A ontvangt Vissenaken en Kortenaken speelt tegen Racing Meldert. Meensel Kiezigem neemt het op tegen VC Bekkevoort. Sporting Molenbeek speelt tegen Sparta Schaffen en FC Geetbets tegen Valahia Tienen. In Limburg is er Lumme tegen Hoepertingen, SK Meldert tegen Linkhout B en Nieuwerkerken neemt het op tegen Godsheide. En op die wedstrijden komen we uiteraard terug in het Sportcafé vanavond tussen 18:00. Ik heb nog een Nederlandse Songfestival-inzending uit 1980 voor jullie. Met Maggie McNeil gaan we naar Amsterdam.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ze won het Songfestival van 1972 voor Luxemburg. Vicky Leandros met Après Toi. En daarvoor nog de Body Rock van Maria Vidal. En daarmee zit deze graffiti-uitzending er alweer op. We gaan aan tafel. Ik wens jullie smakelijk eten. En daarbij word je vergezeld door Tommy de Graven in een nieuwe 12-2-show. Vanavond om 6 uur spreken we elkaar opnieuw voor het Sportcafé. Met Steve Miller en zijn band gaan we richting het middaguur en deze Rockin' Me. Tot

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
3: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthale Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen komen rond deze tijd opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Minister-president Diependalen heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependalen gewoon niet goed genoeg.
3: En de tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
6: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem.
3: Gaia lanceert daarom een online petitie om paardenvlees definitief uit onze voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. En in het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.

Vandaag gestart in deze 12-2 show met een ongelooflijke klassieker van Dan Hartman. Een nummer die nooit echt helemaal uit de fik is geraakt. Dan Hartman schreef en bracht het nummer Relight My Fire uit in 1979. En precies vandaag, 33 jaar geleden, op 27 september 1993, toen verscheen de versie van Take That. Het nummer werd een dikke nummer 1 hit in Groot-Brittannië. En vandaag de dag staat het nummer nog altijd op de podiumlijst van Take That. Want zoals je weet, toeren ze in 2026 met Circus Live Tour. En ook daar is het nummer nog steeds te horen. Maar wij kozen voor de originele Dan Hartman. En Relight My Fire in deze 12-2.

Goedemiddag en welkom. De grootste klassiekers op zondagmiddag. Ja, want het is tijd voor de 12-2-show. En we gaan er deze middag nog eens een stevige lap op geven met Julien Clerc, Lou Bega, Randy Crawford. Ik heb een klassieker van Louis Neefs in dit uur. En dit hier is Demis Roussos.

0: regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Het is sowieso het bekendste nummer van de Nederlandse band Earth and Fire, Weekend. En het stond op nummer 1 in 1975. Het kwam bij ons in de Belgische hitlijstnotering binnen op 15 december 1979, om precies te zijn. Goedemiddag en welkom bij Radio Demerstad. Dit zijn de klassiekers en ook de Vlaamse.

Hij heeft een bijzonder lange naam. Paul-Alain Auguste Leclerc, dat is zijn echte naam. En als je deze middag boterham eet, dan kan dit er zelfs niet tussen. Julien Clerc en Sion Jontet.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

blijkbaar de middag van de nummer 1 klassiekers. Want ook dit was een nummer 1 in 1982. En bijna 45 jaar later krijgen we er nog steeds instant een vakantiegevoel van. Ja, vakantiegevoel, ook al ligt het al een tijdje achter ons natuurlijk. Fantastisch nummer, Albano en Romina Power met Felicita. Vandaag, 27 september, tot 16 uur loopt in Park ter Heide in de Averboden een garageverkoop.

een niet te missen klassiekers, ook die van Queen. And I Want to Break Free uit 84. En er wordt deze middag nog gevoetbald. Om 15 uur ontvangt Kortenaken Racing Meldert. En Meenstel Kiezigem neemt het nog op tegen VC Bekkevoort.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: 3 sterke argumenten, 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Ik heb de weerkaart net even bekeken en ze ziet er helemaal goed uit voor komende week.
1: Weerbericht.
0: Vandaag zacht, overwegend zonnig, met temperaturen tot zo'n 25 à 26 graden. Maandag wordt het misschien wat wisselvalliger, met kans op enkele buien en maxima rond een graad of 22, 24. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon, zomerse temperaturen, lokaal zelfs 27 tot 29 graden mogelijk. En op woensdag blijft het bijzonder zacht, met ongeveer een graad of 25. Kortom, het wordt een mooie nazomerweek komende week. Al kan het maandag wel een beetje verrassend zijn, hier en daar wat nattigheid is niet uitgesloten. Maar dat kan de sfeer niet verpesten, want we gaan sowieso een mooie nazomerweek tegemoet. Het eerste uur van deze 12-2-show zit er bijna weer op. We gaan alweer richting de uurwissel. En dit is nog Alicia en Baby Talk.

Alicia en Ed Ken, afkomstig uit Brooklyn. En ze scoorden in 85 een flinke dance hit met dit nummer. Het lijkt wel een freestyle dance popplaat weggenomen uit de New Yorkse clubs. Want ook daar was het succesvol destijds. En het stond ook in de Billboard Hot 100. Alicia en Baby Talk op Radio Demerstad. Wij maken ons op voor een nieuw uur 12. Twee shows meteen tussen 1 en 2 bij Demerstad. Heel veel classics op het menu en natuurlijk ook info uit deze regio. Oh,

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
3: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houtalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zitten sinds een uur opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
3: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
6: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen. Geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
3: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.

starter in het tweede uur. G-Race en Manhattan. En dat zou dan over Manhattan, New York moeten gaan. De Bronx, Staten Island, Old Delancey Street, Mott Street en Jamaican Bay. Het is ongeveer

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
5: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96

Should I stay or should I go? Ja, jij moet het weten natuurlijk, maar als je wegloopt, dan ga je een stuk van deze uitzending missen. En er zit nog zoveel lekkers in vandaag, tussen dit en 2 uur vanmiddag. Dat was The Clash. Straks om 14 uur vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek via de Stadswallen een wandeling naar Fort Leopold. En de deelname daarvoor is gratis. En om te smullen moet je vandaag naar Samak. Want zij organiseren in De Ketel in Kagevenne een mosselfeest.

Ziggy Marley van het album One Bright Day. Een nummer door hem zelf geschreven met zijn broer Stephen Marley. En ook de productie deed hij zelf samen met Glenn Rosenstein. Een nummer die eigenlijk louter over samen plezier maken gaat. En ook heel veel verschillende dansstijlen komen voor in het nummer. Waaronder ska, rock, steady, rhythm and blues. En ook reggae natuurlijk. En er wordt ook nog gevoetbald naast het dansen op deze zondagmiddag. Ja, straks om 15 uur is er Bincom tegen Meerbeek. En RWL Sport A neemt het nog op tegen Vissenaken. Ja, over die wedstrijden en alle andere wedstrijden vandaag, uiteraard kan ik je doorverwijzen naar het Demerstad Sportcafé voor uitslagen en extra info wat die wedstrijden betreft. En dat is bij collega Willem de Groot straks om 6 uur. Ik ben

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

de Buggles. Ja, tegenwoordig draait het alleen maar om video's en sociale media. Instagram, TikTok, noem maar op. Ja, daar komen ze tevoorschijn. En af en toe proberen ze daar ook wel eens een radio store van te maken. Van die videomannen en vrouwen tegenwoordig. Zo gaat dat. Dat was even terug naar 79 op Dijmerstad. I can't wait.

Brian Ferry en Let's Stick Together. Tot 16 uur loopt in Park ter Heide in Averbode een garageverkoop. En tot 20 uur is er op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D verfgroothandel vind je ook...

Charles Aznavour en Formi Formidable uit 63. Ja, voor we hier vertrekken, straks om 2 uur nog even naar de 80's, want dit is Talk Talk. Search.

Zanger van Talk Talk, Mark Hollis, haalde zijn inspiratie bij het schrijven van dit nummer uit het boek The Dice Man uit 1971. Dat was Such a Shame. En dit was meteen de 12-2-show voor vandaag op deze zondag. Veel plezier met Jan en Siesta, straks om 2 uur. Fijne zondagmiddag nog.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaamse begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag weer samen. Minister-president Diependalen wil tot 2 miljard euro vinden, maar de partijen raken het over weinig punten eens, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Een overleg tussen de kabinetcheffen, dat zijn eigenlijk de nummers 2's van de ministers, dat is vanmorgen niet doorgegaan, omdat het geen zin had. Het moest gaan over de verdeling van wie doet wat bij de besparing op subsidies. Elke minister moet zijn deel doen, maar er is nog grote discussie over. En dat is eigenlijk al sinds vrijdag.
3: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens. Aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak gevaarlijk, zegt ze.
5: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
3: De andere regeringspartijen CD&V en N-VA hebben de resolutie van Vooruit al ondertekend. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De spijkerbroek, ze werd uitgevonden in het voorjaar van 1973 door ene Jacob Davis, die er meteen een patent op nam. En de jeansbroek heeft een hele geschiedenis achter de rug. Hè. Je kan er van alles mee, zoals hier ook bezongen door Dr. Hoek. Baby, makes her blue jeans talk.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En ook in zijn jeansbroek, maar ondertussen weer de studio uit. Dat was Tommy de Graven die je daarnet hoorde. En vanaf nu is het weer siesta-tijd. Hangmat Radio op deze zonnige zondagnamiddag. Fijn dat je erbij bent.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
6: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Zouden we niet een klein beetje van dat money kunnen opsturen richting Brussel naar de federale, de Vlaamse regering? En ook andere regeringen in ons land zijn nog altijd op zoek naar flink wat geld. Alle beetjes helpen. Money, money, money. Dat was ABBA. Jan de Groot, Radio Demerstad. En nu de feiten van de dag. Op 27 september 1905 publiceerde Albert Einstein zijn relativiteitstheorie met daarin de formule E is gelijk aan mc². De C staat voor lichtsnelheid. Volgens Einstein kan niets sneller reizen dan het licht, ongeveer 300.000 km per seconde. En op een 27 september vond een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Belgische geschiedenis plaats. Namelijk de aftocht van de Nederlandse troepen uit Brussel in 1830. Wat de feitelijke overwinning van de Belgische revolutie betekende. Omdat de overwinning op 27 september de geboorte van het onafhankelijke België inluidde, werd deze datum vanaf het jaar daarop uitgeroepen tot de allereerste Belgische nationale feestdag. Pas veel later, in 1890, werd besloten om de nationale feestdag te verplaatsen naar 21 juli. Dat was de dag waarop koning Leopold I in 1831 de eed aflegde. En op 27 september 1979 stortte Elton John in op het podium tijdens een optreden in het Universal Amphitheater in Los Angeles. Vlak voor de show had de zanger al geklaagd over griepverschijnselen, maar tijdens de uitvoering van het nummer Better of Dead ging het helemaal mis. Hij greep plotseling naar zijn maag, boog voorover van de pijn en zakte bewusteloos in elkaar bij zijn piano. Hij werd in de kleedkamer behandeld door ambulancepersoneel en hij kreeg extra zuurstof toegediend. Ondanks de schrik en de hevige uitputting als gevolg van de griep toonde Elton John zijn enorme doorzettingsvermogen. Na een korte pauze van ongeveer een kwartier keerde hij al terug op het podium om het concert in topvorm af te maken.

0: Dat was Kate Bush en Running Up That Hill. Het gaat zo'n beetje over de dynamiek tussen man en vrouw en het verlangen om elkaar echt beter te begrijpen. Een beetje een deal met God. Maar dat Running Up That Hill is ook iets voor vanavond, hè. In het wereldkampioenschap wielrennen, daar moeten ook een aantal bergjes beklommen worden. En wij Belgen, ja, wij vragen ons eigenlijk maar één ding af, hè. Wordt het Remco Evenepoel of toch Wout van Aert?
1: Het weerbericht.
0: Het is droog en vrij zonnig vandaag met hoge en soms ook wat meer middelhoge wolkenvelden. Het is erg warm voor de tijd van het jaar met maxima tot 26 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het kan morgen 28 graden worden. En dinsdag is het vrij zonnig en dan halen we maxima tussen 24 en 30 graden. Ook woensdag mooi en warm weer bij 28 graden. Tegen de avond kunnen er dan lokaal enkele druppels vallen. Donderdag komt er regen en buien, mogelijk met onweer en 23 graden. En van vrijdag tot zondag is het meestal droog bij zo'n gewone 19 graden.
1: Jan de Groot, Radio Demonstraat.
0: En nu de Beach Boys, ja, die zorgen altijd voor good vibrations.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

I can't dance. Een reden te meer om het eens een keer te proberen, denk ik dan. Dat was Genesis. We blikken een kleine week vooruit naar aanstaande zaterdag. Dan brengt het KVT opvoeringen van Play It Again, Sam in hun theater in Diest. Het begint daar zaterdagavond om 20:30. Reserveren kan via de website kvt.be. En ook aanstaande zaterdag sluit de tennisclub aan de Warande in Diest zijn seizoen af met overdag de finales van het clubkampioenschap tennis en pétanque. En om 17:30 opent de barbecue. Daarvoor moet je wel inschrijven. Daarna om 19:30 is er de prijsuitreiking en het wordt allemaal gevolgd door een party. Misschien al een beetje opwarmen daarvoor met deze Jump to the Beat. Dit is Stacey Letty's

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.

Dat was Kate Winslet en What If? En wat als het bijna 3 uur wordt? Ja, dan weten we het hier wel bij Radio Demonstrat. Dan is het weer tijd voor een update van het nieuws. Die komt er zo meteen aan. Daarna het tweede gedeelte van Siesta. En nu nog uit Nederland, deze plaat uit 1982. Het heet Omdat. Dit is

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief is. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada beginnen de mannen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij rekent op zijn team.
4: Type finale rijden, dat zou moeten lukken. Dus voor de rest is het vooral aan de andere jongens om de situaties onder controle te houden. En aan mij is het vooral om de koers goed te lezen en op het juiste moment toe te slaan.
3: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.

0: Rick Astley en Together Forever. En dat begint met het komend uur. Zolang zijn wij alvast nog samen voor het vervolg van Siesta hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal. Hele goede middag. Dit is Alain Chauffeur.

Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor ons.

0: wissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
7: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
8: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96

0: De Amerikaanse groep Odyssey met de nummer van hun album Happy Together. En dit was toch wel een van hun grootste hits, hoor. Komt uit 1982, dit nummer. Dat heette Inside Out.
1: Amai, amai.

0: dat nummer heette Inside Out, maar we gaan het nu vooral over dat eerste hebben, Inside. Oh, want drie Noren moeten tot 2,5 jaar de cel in voor het bezit van ruim 66.000 Amerikaanse zilveren beleggingsmunten die waren gebruikt bij witwaspraktijken. De politie had een tip ontvangen over het onvoorspelbare rijgedrag van het busje op een snelweg in een voorstad van Oslo. Toen agenten het busje aan de kant hadden gezet, vonden ze in de laadruimte de grote voorraad zilveren Amerikaanse beleggingsmunten die bekend staan als American Eagles.
1: Amai, amai.
0: Kort daarna controleerden ze een soortgelijk busje dat ook over de snelweg reed en ook daar lagen er zilveren munten in. In totaal ging het om ruim 66.000 munten. Die hebben een waarde van 2,3 miljoen euro. De munten bleken onderdeel te zijn van een voorraad munten die was verdwenen bij een Amerikaanse fraudezaak uit 2018. De Amerikaanse autoriteiten hadden al een vermoeden dat het geld naar Noorwegen was gebracht, want een deel van de voorraad was daar in 2019 al teruggevonden bij een doorzoeking van een woning. De Noorse rechter heeft nu een van de mannen veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het organiseren van het witwassen en het opslaan van de munten. De twee andere mannen kregen respectievelijk 10 maanden en 6 maanden cel omdat hun rol minder groot was.

Iedereen het zijne en ik het mijne. This land is your land. Dat was Trini Lopez, nummer uit 1964. En dan is het nu tijd gaan worden voor onze zondagse koffiepauze. Altijd met een gebakje erbij. De koffie staat klaar. U mag allemaal aansluiten. We gaan ervan genieten. Laat het smaken. We draaien ondertussen drie plaatjes. De eerste is deze van John Denver, Calypso.

Ik weet het zo niet hoor. Ik denk altijd, er komt nog wel een andere keer een nieuwe kans. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar zij zijn er niet van overtuigd. The Kids, there will be no next time. En nu Chicken Stevens met Cry Just a Little Bit.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
7: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

All My Loving, waarschijnlijk ook met een rood strikje er rond, aangeboden door The Beatles. Aan het einde van deze siesta. Guy de Zwart is er zometeen na 4 uur op deze zonnige zondagmiddag. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van, als het kan, een beetje van het mooie weer. Maar uiteraard, blijf ook bij Demerstad. Wij gaan afsluiten met Kim Carnes en The Better Davis Eyes. Heel graag tot morgen.

0: Het is 4:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de drie regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. Of minister-president Diependaal een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. Wij kijken vooral uit naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
4: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, deze zou extra speciaal zijn ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat Tadej er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus moet hij die kans proberen te grijpen.
3: Maar er zijn nog meer kanshebbers, zoals de Mexicaan Isaac Del Toro en de Nederlander Mathieu van der Poel.
5: Het zal sowieso niet makkelijk zijn om met de juiste aanvallen mee te gaan. Er zullen ook heel veel zijn natuurlijk, dus het is een beetje gokken.
3: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen. En meestal droog rond 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik zou het niet beter gezegd kunnen hebben. Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Ja, You Ain't Seen Nothing Yet. We hebben inderdaad nog van alles in petto voor jullie. Straks gaan we luisteren naar Daar Gaat Ze, maar niet van Clouseau. Ra, ra, ra, van wie dan wel. Verder steken we onze neus in beerputten. Dat wordt dus een verhaal met een geurtje aan. En we kijken vooruit naar volgende week met nieuws uit de regio, uit onze activiteitenkalender. En nu zakken we eerst af naar het verre Australië. Hier is a Little River Band met Help Is On Its Way. Wow.

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voortherkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco.

0: Sour. Ze kwamen uit Nederland en See You Tonight was een hele grote hit voor hen, ik geloof in 1982. Johan Verminne die kan terugblikken op een carrière van ruim 50 jaar in de Vlaamse muziekwereld. Het gaat allemaal wat moeizamer dan vroeger. Hij kreeg een tijdje geleden kanker en dat heeft hem een flinke klap gegeven. Na een eerder uitstel komt er binnenkort dan toch een afscheidstournee aan. Die is hij volop aan het voorbereiden nu en die zou Afscheid van een Zanger gaan heten. Voor iedereen die bij Daar gaat ze spontaan aan Clouseau denkt, is hier Johan Verminne.
1: Ze

Ik denk dat Ray Parker Jr. alleen maar achter spoken aan kan gaan. Die heeft het helemaal mis, want hij had voor zijn solo-carrière ook nog heel wat succes met zijn band Radio. Ray Parker Jr. dus, and you can't change that. Een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die heeft een nogal smerig onderzoek gedaan. Merit Hondelink heet ze. En ze wilde graag meer weten over de eetgewoontes van mensen van vroeger. Om daar meer over te leren, dook ze niet alleen in oude kookboeken en recepten, maar heeft ze ook jarenlang oude stront geanalyseerd. Daarvoor onderzocht ze materiaal uit de oude beerputten en daarin zag ze dan bijvoorbeeld resten van planten of schillen en pitten van fruit. En zo kon ze herkennen wat mensen vroeger graag aten. Voor het jaar 1500 aten mensen blijkbaar vooral brei en pap en ze maakten dus geen verschillende dingen, maar gooiden allerlei dingen bij elkaar, groenten, zaden en vlees, in één pan of ketel. Mensen aten veel groenten zoals pastinaak, tuinbonen, bieten ook en verschillende koolsoorten. Ook aten mensen fruit zoals peren, appels en kersen.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: doken weer heel diep in de tijd naar 1964 hier bij Radio Demerstad met de Supremes en Diana Ross en Baby Love.
1: Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: En op zaterdag 3 oktober om 20 uur brengt Yves Segers een ultieme ode aan Rob de Nijs. Larissa verzorgt het voorprogramma en Yves Segers wordt bijgestaan door Anita, die jarenlang backing vocaliste was bij Rob. Tickets zijn online te verkrijgen via de Handelsgids. En nog zaterdag 3 oktober vanaf 12:30 vindt in de Lindenstraat in Engsbergen de Penarol Cross veldrijden plaats. De kinderen doen daar aan een crossbeleving tussen 10 en 12 uur.

We waanden ons even in de Big Apple in New York met The Nights on Broadway van de Bee Gees en The City Lights ook nog van William Pitt. En nu we toch al in gedachten in Amerika zijn aanbeland, stel ik voor dat we meteen doorreizen naar de zonnige Caraïbe, want dit is Billy Ocean met zijn Caribbean Queen. She's

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
6: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
5: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

hoge falsetto-stemmetje van Lol Cream van 10cc en het mooie Donna. Velen dachten dat een vrouw aan het zingen was, maar niet dus. Het was een soort van parodie, dat nummer, op tienerliefdesliedjes en het was gebaseerd op Oh Darling van de Beatles en Donna van Richie Valens.

Roy van Greenfield en Kok hier bij Deimerstad. Spannende dag vandaag voor de wielerfans met het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor mannen op het programma. De aankomst later vandaag in Montreal in Canada. En we zijn allemaal benieuwd hoe onze Belgen er gaan afbrengen daar. Er gebeuren daar hopelijk magische dingen voor ons team. You can do magic. Hier is America.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen, nadat ze zo'n uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers is het wel nog te vroeg. Politiek journalist Karel Latré.
4: Na een stevige discussie over subsidies, welke minister bespaart hoeveel, zit de kern van de Vlaamse regering nu opnieuw samen als een kleine groep. De belangrijkste ministers van de regering Diependalen. Pas als daar wat vooruitgang geboekt wordt, komt de hele regering opnieuw samen om de finale eindsprint in te zetten.
3: Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maximaal tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maximaal rond 25 graden.

0: Tears for Fears en gelijk hebben ze. Everybody wants to rule the world. De Amerikaan, de Chinees, de Rus en wie weet wie nog allemaal in de toekomst.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart, Demerstad.
0: Ja, gelukkig mogen wij nog vrij kiezen welke muziek we gaan draaien. Bij ons, bij Demerstad, zijn dat de classic hits uit vervlogen muziekjaren. En daar zitten geregeld lekkere zoethoudertjes bij om de vingers van af te likken. Zoals

0: VGT Cooling and Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling and Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love op deze zondagnamiddag. Zijn er nog mensen die met een katertje in hun zetel liggen? Voor de oudere generatie was uitgaan op zaterdagavond jarenlang de standaard. Het hoorde erbij, hè. Eerst eten, de kroeg in, misschien nog een discotheek of bal en ergens tussen 3 en 4 uur 's nachts met een kebab in de hand naar huis trompelen. Maar dat gebeurt blijkbaar minder en minder. Niet omdat men saaier is geworden, maar omdat de lat anders ligt. Steeds meer mensen ontdekken dat een rustige zaterdagavond ook

0: In de zomer van 1964 moest je Cliff Richard gaan zoeken op het strand. On the Beach werd ook hier in Vlaanderen een bescheiden hit voor hem.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Op 14 september was het al 36 jaar geleden dat Wim de Kranen overleed. Zijn prachtige songs zullen in het najaar opnieuw tot leven komen in de theaterproductie 50 jaar Tim. En dat is een productie van zijn zoon Ramses de Kranen, Andrea Kronenbergs, Bert Verbeke en Wanda Joosten. En op 11 december kan je ze zien in Den Egger in Scherpenheuvel.

Wat fijn dat je weer aan het luisteren bent naar Radio Demerstad op deze zondagnamiddag. Dat was een gigantische hit van Albert Hammond uit 1973, The Free Electric Band. En als je het goed vindt, dan duiken we nog eens in onze activiteitenkalender. Wat is er allemaal te doen volgend weekend? Wel, zaterdag 3 oktober om 20 uur brengt de jeugd van het Aleides Theater in Aarschot bijvoorbeeld Armandus de Zoveelste. De koningin wordt niet meer wakker en om haar te redden trekken de koning en zijn gevolg het Zwarte Woud in. De speeldata vind je op onze website. Dat weekend, zondag 4 oktober, van 10 uur tot 16 uur, opent op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehandsboeken en oude documenten. En zondag 4 oktober ook tussen 9:30 en 12 uur kan je aan het station van Diest dan weer vertrekken voor een wandeling door Diest. De route gaat onder meer door Fort Leopold, langs en door de Citadel en naar het Jan Bergmanshuis en het museum Vrouwzussers. Om 16 uur is de laatste finish voorzien en alle musea zijn gratis.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod...

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie. Je hoort
1: nog eens wat. Dit is Bemerstad. Hier hoor je Thijs.

0: All Saints met Pure Shores, muziek die gebruikt werd in de film The Beach met Leonardo DiCaprio in een van de hoofdrollen.
1: Zwartwerk.
0: En we hebben nog meer filmmuziek voor jullie klaar liggen op deze zondag, dit keer uit de jaren 80. Irene Cara is dit met Flashdance, What a Feeling.

Coco, zo heette mijn papegaai ook. De suite waren dat en dat brengt ons helemaal bij de uitgang. Dit was Zwart Werk voor vandaag. Bedankt om erbij te zijn en graag tot volgende week. Oh ja, en ik vergeet het nog bijna. Veel plezier zometeen met het Demerstad Sport.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
4: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
3: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dood van de peuter in Bertum is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Bertum en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
3: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij een luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. En in Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders uit de zaal. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
6: En wat nu?

We hebben een hele goede zondagavond en welkom in een nieuwe editie van het Demerstad Sportcafé. Terwijl het WK wielrennen in Montreal volop aan de gang is, hebben wij natuurlijk vooral aandacht voor het voetbal. Alhoewel dat het op het hoogste niveau ook wat rustiger is door het interlandvoetbal van de Rode Duivels. En er was ook beker van België in de Crockey Cup dus, waar eerste klassers aan de slag waren. En ook iemand uit de Jupiler of de Challenger Pro League, Sporting Hasselt. Zij schakelden Heist uit, of Mandel United uit liever, met 1-3. Dus Hasselt naar de volgende ronde van de beker van België. En dan komen de eerste klassers er ook in. Verrassing was wel de uitschakeling van Kortrijk uit de Jupiler Pro League. Het verloor na strafschoppen van Heist. Zo zat het in elkaar. In de eerste amateurklasse een beperkt programma. Cercle Brugge B KVK Tiene werd 1-3 en Oud-Heverlee Leuven B tegen Lira Lierse 3-1. De andere wedstrijden van de speeldag worden aanstaande woensdag gespeeld. En dan trekt Tessport de Senderlo naar Sportkring Roeselare.

En deze Sultans of Swing betekende de doorbraak voor Mark Knopfler en de Dire Straits. En daarmee begonnen we muzikaal dit sportcafé. We hebben ook nog uitslagen in de tweede amateurklasse B. En ook daar maar een beperkt programma, want een aantal clubs waren ook nog actief in de Crockey Cup. Wilrijk Tempo Overijse werd 2-3. Bocholt Antwerp B 2-1. Kapellen Termien 3-3. En Tongeren tegen Hades Kiewit 3-3. De vier andere matchen worden woensdag aanstaande ook gespeeld. De leider blijft Tempo Overijse, voorlopig met 5 punten meer dan de eerste achtervolgers.

0: Rock'n'roll van 60 jaar geleden. I Fought the Law van de Bobby Fuller Four. Dit zijn de uitslagen in de derde amateurklasse B. Wesel tegen Turnhout 4-0. Lommel B. Linden 1-3. Schoonbeek-Bilze Betekom 1-1. Sint-Leenaerts Esperanza Pelt 2-0. Lille Bergendal 0-0. Huldenberg Breebeek 1-2. Geel Achel 0-2. En Zepperen Brustum Averboden Testelt Okselaar werd 5-1. Woensdag is er nog Turnhout tegen Geel. In het klassement leidt Wesel met 18 op 21. Dat zijn 2 punten meer dan Sint-Leenaerts en 3 meer dan Zepperen Brustum. Betekom is 4e op 5 punten en ATO is gedeeld 7e met 9 punten. Een gelijkspel voor Betekom bij Schoonbeek-Bilze is horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel. Meneer van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-1, maar de gelijkmaker van de tegenstander viel pas helemaal op het eind.
1: Ja, een beetje zuur. Maar als we heel eerlijk zijn, als we heel de wedstrijd bekijken, dan is een punt een puntendeling de gelijke weergave van de wedstrijd. Ja. Dus voilà, ja.
0: Oké, dus tevreden met het gelijke spel. Was Schoonbeek-Bilze dan toch verrassend sterk uit de hoek gekomen?
1: Nee, maar ik denk dat Schoonbeek-Bevers misschien wel een van de beste ploegen uit de reeks is. Dat had ik me voorhand ook wel, als je ziet wat dat ze daar rondlopen. Ze zijn misschien wat minder goed uit de startblokken gekomen in deze competitie. Maar ik verwacht hun toch zeker top 5 dit jaar. En daarmee, we hadden op voorhand gezegd, als we alles wat we kunnen pakken tegen Schoonbeek-Bevers is voor ons meegenomen. Natuurlijk, als je tot in de 92e minuut 0-1 voorstaat.
0: Ja.
1: En je krijgt, want we hebben in feite in de eerste tijd het laten liggen. Toen hadden we 0-2, zelfs 0-3 kunnen voorstaan. Want wij spelen echt een hele sterke eerste tijd. Maar we moeten ook eerlijk zijn. De tweede tijd hebben we, denk ik, niet meer aan de goal geweest van de tegenstander.
0: Echt dus, afgezien.
1: Afgezien en ja, we hadden dan ook af te rekenen met 3 gekwetsten.
0: Ja.
1: 3 basisspelers die er niet bij waren, maar goed, dat maakt iedereen wel eens mee. En de vervangers hebben het heel goed gedaan. Dus, ja.
0: Voilà. Al bij al nog tevreden. Volgend weekend Absoluut. Komt hekkensluiter Lille. Dat moeten dan wel 3 punten worden.
1: ja, dat zou normaal moeten, maar ze hebben een nieuwe trainer aangesteld.
0: Oh ja.
1: Maar die gaat pas vanaf volgende week op de bank zitten, dus tegen ons. Dat kan ook natuurlijk altijd een positief effect geven aan die ploeg. Maar kijk, we hebben het al gezegd voor de wedstrijd van dit weekend. Wij spelen nu, na zaterdag, spelen wij 3 maal thuis.
0: Oh ja.
1: En wij spelen 3 maal thuis tegen Lille, Achel en Nieuwmoer. En dat zijn 3 ploegen die bij de laatste 5 in de stand staan. En nu natuurlijk, de competitie is nog heel vroeg, maar ik heb ook gezegd, stel je voor dat we die 3 thuiswedstrijden zouden kunnen winnen, we zouden 9-9 kunnen pakken, ja, dan zijn we vertrokken, hè. Dus dan zijn we. Maar goed, ja, wedstrijd voor wedstrijd, en voor ons stelt alleen nog altijd behoud. Dus,
0: ja, uiteraard. Maar goed, jullie zijn alvast heel goed op weg. Goed, meneer Van Nuffel, dank je voor de toelichting en succes tegen Lille volgend weekend.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Wim Van Nuffel, sportief verantwoordelijke van

0: Betekom al bij al tevreden met de 1-1 bij Schoonbeek-Bilsen.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: We're all American girls. En dat zongen ze 45 jaar geleden, deze zusjes. De Sister Sledge. We blijven nog even in derde amateurklasse B. Met een zware pandoering voor aanverboden test. Tot Okselaar werd 5-1 op het veld van Zepperen-Brustem. Is horen bij spelertrainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat is zwaar, ondanks het feit dat jullie wel 0-1 voorkomen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat het zelfs geen 10 seconden was en de bal lag er al in. Iets later krijgen we eigenlijk een penalty niet. Een zuivere penalty dat we niet krijgen. En dan schrikken we heel kort op elkaar twee doelpunten waar we in de fout gaan zelf. En we geven een beetje de grip van de wedstrijd uit handen. Dan op het einde wordt het dan nog 5-1, redelijk zware cijfers natuurlijk.
0: Ja, maar dat gebeurt dan als je risico's moet nemen.
1: Ja, ik denk dat vandaag een beetje het gegeven was dat we af en toe, eerst stonden we heel goed en op een gegeven moment begingen we een klein beetje uit posities te lopen. En natuurlijk, die jongens die hebben allemaal wat hoger gespeeld ook en die hebben veel kwaliteiten van voorlopen. En ik denk dat we ons daar een beetje mispakt hebben.
0: Ja.
1: Maar oké, dat kan gebeuren. Tegen Zepperen moesten we de punten niet gaan halen, maar uiteindelijk 5-1 is altijd te groot. Het verschil, als je verliest daar, oké, en het is 2-3, dan kun je daar nog mee leven. Maar 5-1 mag eigenlijk niet gebeuren.
0: Nee, het is wel niet de eerste keer, hè? Jullie hebben er nogal eens een van 5-1 gehad.
1: Ja, klopt. En dan vorige week is het eigenlijk dan langs de andere kant dat we dan 6-1 geven. En deze week krijgen we 5-1, dus dat is een beetje te veel van het goede natuurlijk. Van de ene kant naar de andere kant. Daar moeten we als ploeg gewoon iets matuurder zijn af en toe.
0: Ja.
1: En misschien iets dan meer spelen op het stukje te verdedigen en niet verder te laten uitlopen.
0: Nee, maar
1: dat is een goede leerschool vandaag.
0: Ja, zo is dat. Hè. Jullie komen dan ook uit de eerste provinciale, dus ervaring opdoen. Dat is uiteraard ook een van de dingen die meespelen een reeks hoger. Volgend weekend komt Huldenberg op bezoek. Wat verwacht je daarvan?
1: Ik heb zelf zien spelen vorige week dan tegen Zepperen. Heel stevige ploeg ook. Een goede ploeg, alleen heel veel kwaliteiten ook. Dus het zal ook geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar ook een thuismatch die dat we dan terug moeten proberen te winnen natuurlijk. En de week erna hebben we ook nog een thuismatch. Dus die twee wedstrijden zijn voor ons wel heel belangrijk voor ons puntenaantal bij te sterken.
0: Ja, dus je gaat voor 6-6?
1: Ja, liefst wel, maar oké, we moeten realistisch zijn. Alles wat we daarin pakken is mooi meegenomen, maar we moeten wel zien dat we de komende twee weken wel punten pakken natuurlijk.
0: Ja, oké. Ik wens je daar alle succes mee en proberen dit zo snel mogelijk te vergeten. Dank je, Nick, en succes tegen Huldenberg.
1: Geen probleem.
0: Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré, spelertrainer van de ATO na de 5-1 bij Zepperen-Brustem. Volgende week komt dus Huldenberg. We'll be right back.

Mr. Eurovision Johnny Logan met zijn tweede winst op het Songfestival hier in Brussel in 1987 met de Hold Me Now. En de fans die hebben 16 oktober al aangekruist, want dan treedt hij op in Den Egger in Scherpenheuvel. We gaan naar het provinciale voetbal. Eerste provinciale Brabant. Mazenzele, Opwijk, Holsbeek 4-2. Wemmel, Grimbergen 1-3. Bierbeek, Herent 0-1. Hoeilaert, Kestergooik 2-3. Bijchem, Humbeek, Tervuren, Duisburg 2-1. Kampenhout, Pepingen, Halle 5-0. Boca United, Huizingen 0-1. Wolvertem, Merchtem, Hoegaarde 1-3. In de stand is Herent leider met 13 op 15. 1 puntje meer dan Grimbergen en Kampenhout. Herent ontvangt volgende zaterdagavond Wolvertem tegen Wolvertem Merchtem liever.

0: vakantieplannen, die van de motors op weg naar de luchthaven, naar de airport. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale B. Sterrebeek, Drieslinter 3-2, Krainum, Wijchmaal 0-5, Kesselo, Haagt 1-0, Kortenberg, Bierbeek B 2-6, Winkom, Meerbeek 3-2, Moorsel, Haasrode 1-2 en Veltum tegen Nossegem ook 1-2. In de stand twee ploegen, Wijchmaal en Winkom bovenaan met 13 punten, 1 puntje meer dan Bierbeek B. Het blijft Winkom dus voor de wind gaan. We gaan eens horen bij de coach Wim Notenbaard. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 3-2 gewonnen, maar het was niet zonder moeite, want het laatste kwart kregen jullie nog een paar doelpunten binnen.
1: Ja, inderdaad. Het was zeker niet zonder moeite. Het was niet de beste wedstrijd die we hier vandaag gezien hebben. Ik denk van beide kanten niet. We hadden onszelf veel makkelijker kunnen maken dan het allemaal liet vermoeden. Ik denk, komen 2-0 voor, op zich verdiend. En dan ja, op enkele minuten tijd staat de gelijkmaker op het bord. En dan wordt het bikkelen en bang voetballen tot het eind.
0: Ja, maar jullie hebben de winning goal nog kunnen maken en dat toch kunnen vasthouden.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we niet zo echt in de problemen meer zijn gekomen. We hadden voornamelijk veldoverwicht, ook de beste kansen. We waren ook wel de betere ploeg van de twee, misschien wel de minst slechte vandaag. Maar we hebben door een individuele fout, dan komen ze terug op 2-1. En dan krijgen ze dan natuurlijk de moed die ze nodig hadden om die aansluitingstreffer te vinden. En dan een gelukkige goal tegen de gelijkmaker. Dus dan wel blij natuurlijk dat we die derde doelpunt meteen ook na de gelijkmaker hebben kunnen maken. En dan hebben we de wedstrijd ook kunnen uitspelen.
0: Ja, en jullie blijven daar bovenaan staan, hè, naast Wijchmaal.
1: Ja, ik moet herhalen wat ik vorige week zei, onverwacht, onverhoopt. Dus we proberen op dit land te blijven doorgaan. En dan zien we wel waar we stranden. Elke week dat we winst boeken, komt het verlies ook weer dichterbij. Dus we gaan proberen het zo lang mogelijk vol te houden. En dan, dan zien we wel hoe we daarmee omgaan als het te ver is. Dat we die eerste verlieswedstrijd binnenhalen.
0: Ja, uiteraard. Dat is nog even koffiedik kijken. Jullie hopen toch misschien wel punten te rapen in Drieslinter volgende zaterdag.
1: Ja, dat is een wedstrijd die wel een beetje leeft hier. Dat is een ploeg vanuit de regio ook. We waren altijd zo het kneusje in de reeks, in het hoekje van Vlaams-Brabant. Dus nu gaan we tegen een ploeg spelen die ook hier in de regio ligt. Dus ja, maar je mag wel van een derby spreken. Dus dat wordt sowieso een beladen duel, maar ook een hele moeilijke wedstrijd voor onze verplaatsing naar Drieslinter, want we zullen daar wel met geslepen messen klaarstaan.
0: Ja, ongetwijfeld. Dus, jullie gaan toch proberen om daar niet te verliezen.
1: Nee, ik denk dat we altijd voor de winst proberen te gaan. En we hebben luxe nu. We hebben meer punten dan we verwacht hadden. Dus de druk is echt helemaal van de ketel. En hopelijk zorgt dat voor vrijheid, frank en vrij voetbal. Ja. Maar dat moeten we dus nog afwachten.
0: Ja, oké, dat zien we volgend weekend. Proficiat met deze zege en succes volgende week. Dank je, Wim.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim Notenbaard, de coach van Winkom, dat bovenaan dus naast de Wijchmaal aan de leiding staat na de 3-2 tegen Meerbeek.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Belinda Carlisle uit de 80's. Dat was Liebe Leidon. We gaan naar het voetbal in de derde provinciale D-Brabant. Kesselo B, Boutersem 5-5. Korbeek Haasrode B 4-2. Keiberg Aarschot 2-3. Lubeek Ato B 4-3. Zoutleeuw Hoegaarde B 1-4. Meensel Kiezigem Bekkevoort 2-0. RWL Sport A Vissenaken 0-2. En Kortenaken tegen Melbert werd 2-1. Verlies voor Ato B. En dat betekent dat we nu drie leiders hebben in derde D. Ato B, Vissenaken en Hoegaarde B met de 12 punten. En dat in hun nekvel gevolgd op 1 punt door Boutersem A. En RWL Sport A en Meensel Kiezigem delen de vijfde plaats op 2 punten. Ja, het ligt daar dicht bij elkaar. Eens horen bij de coach van RWL, dat is Filip Janssens. Filip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Eerste nederlaag, 0-2 tegen Vissenaken. Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, het spel was eigenlijk meer naar een 0-0 toe. De eerste helft ging zeker gelijk op. Geen kansen. Mm-hmm. Wij kregen een open kans. Zij verdienen eigenlijk een penalty, achteraf gezien. Mag die penalty gefloten worden voor Vissenaken, vind ik zelf. Wij komen alleen voor de keeper twee keren en we scoren niet, dus 0-0. En het was een match dat gewoon eigenlijk voor de neutrale supporter eigenlijk niet goed was, omdat de twee ploegen die niet wouden verliezen.
0: Oh ja, en vandaar dat het natuurlijk een beetje een gesloten wedstrijd was, alhoewel dat Vissenaken toch twee keer scoort.
1: Ja, maar ik voelde dat Vissenaken kwam om eigenlijk niet te verliezen. En wij probeerden wel iets terug te brengen, maar de tweede helft begint de wedstrijd. We krijgen daar de mogelijkheid om te scoren, maar alleen door te gaan. Die speler wordt neergehaald. De arbiter beslist dan geel in plaats van rood. Dat zijn onderdelen in het voetbal die meespelen natuurlijk. Als je dan met 10 man komt tot de wedstrijd, zit echt op. En het was ook duidelijk. Maar ja, dan kom ik terug op de eerste helft. Ja, dat was ook een penalty. Dus daar blijft die 0-0 dan terecht. Mm-hmm. Dan niet wordt niet gefloten. Dan krijgen zij eigenlijk een heel domme goal binnen. En dan in de laatste minuut beslis ik dan van toch nog de 1-1 gaan te zoeken.
0: Ja.
1: Maar tegen Vissenaken, ze hebben zoveel mogelijkheden vooraan.
0: Inderdaad.
1: Als je ziet wat zij vervangen. Ik breng erin van 17 jaar aan. Zij brengen echt. Ze hebben echt wel spelers om mee te draaien voor het kampioenschap.
0: Met ervaring. Het ligt natuurlijk dik bij elkaar. Dus nog geen man overboord. En volgende week dan ook een belangrijke. Trekken jullie naar Boutersem? Staat net boven jullie.
1: Ja, klopt. Ook een heel goede ploeg. Het is nu een periode dat zijn die ploegen die van voor staan en die tegen elkaar het gaan uitmaken. Ik denk wel dat het altijd kort bij gaat blijven dit jaar.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat het kampioenschap heel mooi gaat staan.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt punten verliezen, maar de anderen gaan ook punten verliezen. En de bedoeling is dat je regelmaat creëert en dat proberen we te doen.
0: Ja, het zijn die onderlinge duels die misschien wel gaan beslissen.
1: Die gaan dat zeker beslissen. Ja, en ook de schorsingen, gekweste spelers.
0: Ja,
1: die
0: absoluut.
1: Dingen, of je de ploeg samen kunt houden, dat gaat er allemaal bepaald.
0: Is allemaal belangrijk. Goed, Filip, niet te lang stilstaan bij de nederlaag. En succes volgende week in Boutersem.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, goedenavond nog, hè. Dag. Dat was Filip Janssens, de coach van RWL. 0-2 verloren van Vissenaken. En volgende week dus een nieuw onderling duel tegen een ploeg uit de top 5. En dat is Boutersem, nummer 4 in de stand. Net 1 puntje meer dan RWL. En dit is Wiltura.

0: Dat zong Wiltura heel erg mooi in de jaren 80, omdat ik van je hou. Nog in de derde provinciale D heeft Meensel Kiezigem de derby tegen Bekkevoort gewonnen met 2-0. En komt het zowaar naast RWL op 2 punten van het leiderstrio. We gaan eens horen bij de coach van Meensel, dat is Willem Kouwenbergs. Willem, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Derby tegen Bekkevoort, verdiend gewonnen?
1: Als vanuit ons standpunt misschien wel, misschien dat Bekkevoort daar anders over denkt, maar buiten een heel moeilijk openingskwartier zijn we op voorsprong gekomen en hebben we daarna wel controle gehad. Maar langs Bekkevoort een kans zullen ze misschien zeggen van ja, als we voorkomen dan is het een heel andere wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus ja, op zich ja, wel goed.
0: Ja, ben je blij natuurlijk met de 3 punten. Verschil is wellicht hè, dat jullie de doelpunten maken en Bekkevoort niet.
1: Ja, klopt. Ze krijgen in de openingsfase een paar goede kansen waarbij onze keeper ons recht houdt. En we eigenlijk bij de eerste goede tegenaanval penalty krijgen en dat we 1-0 voorkomen. En op het half uur komen we na een goede aanval komen op 2-0. Ja, dan kan je natuurlijk meer gaan focussen op het verdedigen van de voorsprong.
0: Ja.
1: En dat hebben we dan ook gedaan. De tweede helft zijn we niet meer in de problemen gekomen. Hoewel dat zij wel meer balbezit hadden, maar ja.
0: Ja, mooi. Ja, met 10 op 15, dat is een geslaagd competitiebegin, denk ik.
1: Ja, absoluut. We zijn heel blij met de punten die we hebben. We hebben ook al 3 keer de 0 in 5 wedstrijden. Dus de organisatie zit goed. We weten ook iets meer te scoren dan vorig seizoen. Dus we zijn heel blij met wat we hebben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Als ik het schema van volgende week zie, dan zie ik jullie er niet op staan. Zijn jullie vrij toevallig?
1: Nee, wel, we spelen in Hoegaarden om 5:30.
0: Oh ja, ik zie het.
1: Ja. De komende 4 weken spelen we eigenlijk tegen de top 4 uit het klassement.
0: Oh.
1: Dus dat zal andere koek worden.
0: Ja, dat gaat dan misschien een goede graadmeter zijn voor het vervolg van het seizoen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd waar we binnen 4 weken gaan staan.
0: Ja.
1: En
0: wat verwacht je in Hoegaarden?
1: Hoegaarden heeft een fantastische start ook. Hè. Ze hebben het vorig jaar heel moeilijk gehad. En eigenlijk pas in de terugronde het behoud kunnen veiligstellen. Maar als je dan ziet hoe dat ze dit jaar beginnen. Ik denk als ik het goed, heb, dat ze mee aan de leiding staan.
0: Ja, 12 op 15.
1: Ja, we hebben het er altijd wel moeilijk. Dus het zal een moeilijke wedstrijd worden.
0: Oké. Ik wens je alleszins alle succes. Dank je voor de toelichting, Willem. En succes volgende week in Hoegaarden.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Willem Kouwenbergs van Meensel Kiezigem na de 2-0 tegen Bekkevoort.
2: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En wij vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
3: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
2: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
3: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
2: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
3: Ah.
2: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
3: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
2: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
3: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
4: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan gejodeld.
3: Jens,
4: dit los!
2: Het is weer tijd om de lederhozen en dildos van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in Muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

0: Kenbare rock'n'roll geluiden van Status Quo, dat was Hold You Back. Nog even terug naar de derde provinciale D. Belangrijke overwinning voor Aarschot op het veld van de Keiberg werd het 2-3. We gaan dus horen bij de coach, dat is Chris Iwes. Chris, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, een belangrijke driepunter om daar onderaan weg te raken.
1: Ja, wat een belangrijke match voor ons. Hè. Een derby, Keiberg tegen Aarschot, is altijd toch wel wat geladen.
0: Ja.
1: En ja, we hebben het misschien niet echt op een heel voetbalistische manier kunnen doen. Maar we hebben heel hard geknokt, heel hard gewerkt en uiteindelijk wel een heel verdiende zege, denk ik.
0: Ja, en hoe verliep de score? Kwamen jullie voor?
1: Ja, dus we zijn 0-1 voorgekomen, het eerste helft. En dan hebben we tweede helft 0-2 voorgekomen. En dan begon Keiberg heel wat risico's te pakken, manneke minder van achter. En ik denk dat we nog 2-3 keer alleen voor de keeper zijn gekomen. Maar we hebben het niet afgemaakt, hè, op 0-0-3, 0-4, 0-5 zelfs. En dan komt er een bal in de baklijn en met de kop scoren ze, 1-2. En een minuut erna een penalty tegen, werd het 2-2. Dus ja, toch wel wat tegen het spel in. Maar dan hebben we hebben de laatste kwartier nog alles gegeven. En dan hebben we nog 2-3 mooie kansen gehad. En dan de laatste minuut maken we de goal. Dus het was heel, heel euforisch.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. En zo komen jullie daar een beetje weg onderaan.
1: Ja, we komen daar. We hebben op zich nog geen slechte wedstrijden gespeeld. Maar ja, we hebben een beetje pech gehad. Maar we zijn ons aan het herpakken en we gaan nog wel mooie tijden tegemoet, denk ik.
0: Ja, oké, okay, dat is mooi. Volgend weekend komt Korbeek op bezoek, staat net onder jullie. Dat is misschien ook een belangrijke om de punten thuis te houden.
1: We gaan er alles aan doen. We zitten wel we hebben gisteren wel twee redelijk zware blessures. Dus die gaan we wel missen, die jongens. Maar ja, onze kern moet dat kunnen opvangen. En ja, we gaan zondag terug vol voor de winst gaan. En dan komt een derby van RWL. Die is ook wel een heel belangrijke.
0: Ja.
1: Dus ja, het zijn wel belangrijke wedstrijden nog die eraan komen.
0: Ja, RWL, dat is de wedstrijd van de stad, hè.
1: Ja, dat is Keiberg en RWL, dat zijn eigenlijk onze enigste derbies, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, die komen nu kort op elkaar en ja, een derby moeten winnen. Dus,
0: oké, okay, goed. Ik wens je daar alle succes mee. Alvast proficiat met deze zege. Dank je, Chris.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Chris Iwes, de coach van Aarschot, na de 2-3 winst op het veld van Keiberg. En nu gaan we met de trein en de Nick Straker Band, Leaving on a Midnight Train.

0: Ze hebben nog even tijd als ze de trein van middernacht moeten halen. Living on a Midnight Train van de Nick Straker Band. We gaan naar het voetbal in vierde provinciale E-Brabant. Lubeek B, Langdorp 0-7. Boutersen B, Deurne 1-1. RWL B, Binkom B 1-3. Werchter B, Aarschot B 0-6. Sporting Molenbeek, Sparta Schaffen 2-0. En Begijnendijk Tielt Winge 4-2. In het klassement Langdorp aan de leiding met 12 punten. 2 punten meer dan Begijnendijk en Schaffen. Ja, Langdorp dus 12 op 15 en flink uitgehaald gisteren. We gaan eens horen bij de coach Jimmy Noels. Jimmy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, flink uitgehaald gisteren. 0-7, dat kan tellen.
1: Ja, en dat is eigenlijk nog veel te weinig, om het zo te zeggen. Want we hadden tal van kansen om zeker 0-14, 0-15 te kunnen maken. Dus, maar ja, als je met 0-7 naar huis gaat, dan ben je altijd blij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En jullie staan weer aan de leiding.
1: Ja, inderdaad. Zolang als je veel blijft winnen en een goede reeks neerzet, blijf je bovenaan meedragen. Maar ik denk dat voor ons de volgende twee weken heel bepalend zullen zijn om te kijken of dat we onze wagon daar kunnen blijven aanhaken.
0: Ja, uiteraard. Begijnendijk komt, hè? Dat is natuurlijk een topper.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook een speciale wedstrijd, omdat daar ook wel wat mensen zitten die ook in Langdorp gezeten hebben vroeger. Dus dat is een wedstrijd met een extra pigment, maar inderdaad ook een wedstrijd die zal laten zien wie van beide ploegen misschien het meest aanspraak kan maken om voor de titel te spelen.
0: Ja, uiteraard. Maar jullie horen daar zeker bij.
1: Ja, dat zal de wedstrijd volgende week bepalen, zeg ik altijd. Als je volgende week thuis verliest, dan moet je toch een beetje bezinnen. Want dan komen zij wel voor ons. En ze hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld, denk ik, als ik me goed herinner.
0: Ja,
1: dus dan wordt het inderdaad mathematisch toch al een moeilijkere vraag of een moeilijk vraagstuk. Dus dan zullen we volgende week klaar moeten zijn.
0: Ja, en bereid je die dan ook anders voor?
1: Nee, dan niet specifiek, omdat dat twee ploegen zijn. Ja, zowel wij als hun. Ja, wij kennen elkaar eigenlijk door en door. Ik denk niet dat wij elkaar nog kunnen verrassen. Dus in dat opzicht heeft dat het voordeel dat je inderdaad, je gaat gewoon de gewone zaken benadrukken, dingen herhalen. Proberen er zoveel mogelijk fouten uit te halen, om het zo te zeggen.
0: En proberen de 3 punten thuis te houden.
1: Ja, liefst. Het is volgende week ook feest in Langdorp. Dus ze doen een Tirolerfeest. Dus we hopen inderdaad dat we na de wedstrijd goed gezien aan het feest kunnen beginnen. En want anders wordt dat toch een domper.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik wens je er alvast alle succes mee. Dank je en proficiat met de overwinning, Jimmy.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goedenavond, dag. Dat was Jimmy Noels, de coach van Langdorp na de 0-7 in Lubeek B. En Langdorp moet het tegen Begijnendijk opnemen volgend weekend. We zijn benieuwd.
2: Het is 7 uur.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
6: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
5: Er blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Berthem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crash gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
7: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berchem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
5: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jette door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jette moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.

Sportliefhebbers, opnieuw welkom in het Demerstad Sportcafé. En we hebben nog wel wat in petto qua voetbal en zaalsporten tussen nu en 8 uur. Van harte welkom.

0: Queen of Pop, dat is Madonna met Who's That Girl. We gaan nog even door op de vierde provinciale E. We hadden net voor 7 uur met de coach van Langdorp. We gaan nu naar de coach van Moldebeek, want die hebben Sparta Schaffen geklopt met 2-0. We gaan naar Christophe van Roelen. Christophe, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-0 gewonnen, dat is mooi natuurlijk, hè? De leider kunnen kloppen.
1: Inderdaad, misschien verrassend voor iedereen, maar we hebben een zeer sterke partij gespeeld en verdienen gewoon de overwinning.
0: Oké. De 2-0 stond al snel op het bord, hè, binnen het eerste half uur.
1: Ja, maar we moeten ook eerlijk zijn, we beginnen zeer sterk. En na 9 minuten krijg je een penalty tegen, een terechte of een lichte penalty. Dat is wel altijd in het midden. De meningen zijn erover verdeeld. Maar dan ja, stapt mijn doelman Paul en die pakt die penalty. Natuurlijk, ja, als je na 9 minuten 0-1 achterkomt, is een heel ander verhaal. Dat weten we allemaal.
0: Ja.
1: Maar dan zie je dat die ploeg een drive krijgt en dat je keeper alleen onoverwinnelijk gevoel krijgt. En de ploeg krijgt dat mee. En dan, ja, dan scoort je 2 doelpunten uit 2 kansen en 2 een heel mooie kansen, eigenlijk 2 identieke kansen uit een lange inworp wordt er gescoord. Daarvoor heb je nog een bal op de lat gehad en trapt onze kapitein Koos staalhard op de paal. Dus eigenlijk als jij 4-1 draait, zegt niemand niks. Ondertussen doet men een doelman ook nog een redding 1-1. Maar ik moet erbij blijven. Mijn team stond er gewoon. We hebben ons ook niet aangepast aan Schaffen, ondanks dat dat de vierde leider was. Zij speelde 3-5-2. Ik had mijn team niet aangepast in 4-3-3. En ondanks het overwicht van hun middenveld, ja, kregen we toch altijd de vrije man uitgespeeld. En hebben we dat goed uitgebuit. Hebben mijn spelers van 1 tot de 10 de taak perfect uitgevoerd. En was gewoon heel mooi om te zien.
0: Ja, en een verdiende overwinning. Zijn jullie nu wel gelanceerd?
1: Ja, zoals ik het verleden week al heb gezegd, wij bekijken het gewoon week per week. Het vertrouwen is er in de ploeg aan sluiten. Ik zie dat de trainingen heel veel drive, heel veel gedrevenheid, heel veel bereidwilligheid van de spelers. En dit hebben we vandaag doorgetrokken. En dat je dan tegen de vierde leider een overwinning kunt boeken, ja, dat is gewoon maar alleen deugd. Hè.
0: Ja, uiteraard. Volgende week Binkom B heeft evenveel punten als jullie. Wat verwacht je daar?
1: Ja, ik ben gisteren gaan kijken naar Binkom B, op RWL. Als je ziet dat daar 4-5 spelers van verleden jaar, de P2-ploeg, vast in die ploeg staan. Zoals bijvoorbeeld een Thomas Onkelings, om maar eentje te noemen. Ja, die hebben dus kwaliteiten in te loop. Die hebben gisteren ook verdiend gewonnen in RWL, dus in Blist. Ze spelen goede voetbal. Misschien hebben wij een beetje het geluk aan onze zijde volgende week, dat zij ook samenspelen met het A-team.
0: Ja.
1: En dat er minder afvallen. Maar ja, je weet bij die B-ploegen, dat is elke week een andere ploeg. En ja, je bent afhankelijk van die afvallers natuurlijk. Dat kan in ons voordeel spelen, maar wij kijken match per match. We kijken gewoon naar onze eigen, niet naar de tegenstander.
0: Nee.
1: En ik hoop op dit elan te kunnen doorgaan natuurlijk.
0: Oké, dat wens ik je toe. Dank je voor de toelichting, Christophe. En succes in Binkom volgende week.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Christophe van Roelen, de coach van Molenbeek, na de 2-0-winst tegen Sparta Schaffen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen?

0: ati.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Nou, dat blijft een echte vijfplaat, hè. We Will Rock You van Freddie Mercury en Queen. We gaan nog even terug naar de derde provinciale D. En daar heeft ATO B voor het eerst verloren. Al was het nipt 4-3 bij Lübeck. We gaan dus horen bij de coach Brent Torbeins. Brent, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 4-3 verlies. Jullie hebben wel tot drie keer toe op voorsprong gedaan, gestaan en toch verliezen.
1: Ja, dat is een beetje het spijtige aan de wedstrijd. Maar nu moet ik ook wel zeggen dat Lübeck heel sterk voor de dag was gekomen. Dus los daarvan, op voorhand wil je altijd met een punt daar naar huis gaan als we het wedstrijdbeeld neutraal bekijken. Heeft Lübeck onze eerste helft heel veel pijn gedaan. Maar gaan we wel met een 1-1 de ruststand in. Wat op dat moment wel verdiend, zal ik niet zeggen. Ik denk als we 0-1, 0-2 achter staan met de rust, dan kunnen we weinig zeggen. Dus dat was positief langs onze kant. Maar in het spelbeeld was ik niet tevreden van onze prestatie eerste helft. Vond ik het ondermaat van ons, maar ook dankzij Lübeck, omdat ze ons heel goed hebben vastgezet en belet hebben om te kunnen voetballen, was het voor ons niet gemakkelijk de eerste helft. Tweede helft hebben we het evenwicht hersteld. Zijn we wel terug gaan durven voetballen, hebben we terug lef getoond aan de bal, heel veel beweging zonder bal gebracht, waardoor we ons zo wel in die wedstrijd hebben kunnen voetballen. En uiteindelijk, ja, komt je 2-1 voor, dan valt onmiddellijk de 2-2.

0: in de 71 minuten komen, dan 2-3 voor. En dan denk je op een kwartier van de eind, oké, 2-3 voor, de koppen bij Lubeck gaan omlaag. En we pakken die 3 punten binnen. Maar dan, ja, 5 minuten nadat we 3-2 voorkomen, krijgt onze kapitein zijn tweede geel kaart, dus rood. Moeten we met 10 man verder. En dan in de minuut 80 krijgen we de 3-3 binnen. En nog geen 2 minuten nadien krijgen we de 4e binnen. En ja, dan weet je met 10 man dat het moeilijk wordt. Maar ook, ja, ik zeg het, ik kan mijn jongens niks verwijten. Ze hebben geknokt, ze hebben gevochten tot de laatste minuut. Ja. Maar ik moet ook zeggen, chapeau voor Lubeck, komt ook bij de 3-2 achterstand. Zijn zij blijven voetballen, zijn ze blijven komen, zijn ze ook blijven gaan. Die koppen zijn opnieuw laag gegaan en hebben ze nog naar hun toe weten te trekken. De rode kaart was denk ik het kantelmoment op dat vlak. Ja. Maar ja, nogmaals, er is niet heel veel verwijten als je het seizoen zo start en je pakt nu 12 op 15, mogen wij nog heel tevreden zijn.
1: Ja, zeker.
0: En spreken van het laatste seizoen.
1: Ja, uiteraard. De spanning is zo wel helemaal terug, hè, want alles sluipt zo dicht bij elkaar nu.
0: Ja, ja, dat klopt. RWL heeft vandaag ook verloren. Het is vlakke wind. Boutersen heeft punten laten liggen. Dus op dat vlak ja, komen er nu 3 ploegen met 12. Ploeg 11, 10. Zelfs Lubeck komt nu op 9. Dus met 6 zeeploegen kom je heel kort bij elkaar.
1: Ja, dat is spannend voor de competitie.
0: Ja, dat is heel goed voor de competitie. Maar dat toont ook aan dat het dit jaar een competitie gaat zijn waar iedereen van iedereen op een gegeven moment gaat punten kunnen pakken en winnen. Ja. En dat er geen ploeg gaat zijn die er los gaat doorgaan. En ja, nogmaals, voor ons was dit niet de doelstelling. We staan er nu. We spelen elke week voor de 3 punten. Dat het eerste verlies er is ging tussenkomen, dat wisten we en doen. En de manier waarop, ja, daar kan ik wel onbewust wel mee leren.
1: Nou, oké. Dat is mooi. Voor jullie alleszins. Volgende week dan spelen jullie zaterdag al tegen Kesselo B. Wat verwacht je daar?
0: Ik verwacht daar ook geen makkelijke wedstrijd. Zeker niet als je dit weekend, zoals je hebt gezien, Kesselo Boutersen 5-5, waar Boutersen zelfs 4-1 heeft voorgestaan. Ja. En dat het eigenlijk nog 5-5 is geworden. Ja. En het is ook een jonge ploeg waar ook heel veel beweging in zit. Dus het gaat ook weer geen gemakkelijke wedstrijd worden. Maar ik zeg het, ik denk dit jaar dat er geen gemakkelijke wedstrijden gaan zijn. Ik denk dat de ploeg die het meest klaar voor is, dat die al 60% van de wedstrijd in handen heeft. Ja. Dus, ja.
1: Maar jullie op eigen publiek moet dat lukken om 3 punten thuis te houden.
0: Ja, we spelen elke week voor de 3 punten. Nu in Lubeck ook. Vorige week Kesselo in Lubeck ook. In Lubeck hadden we kunnen hanteren van kijk, we gaan een muurje met ze laten maar komen. Maar dat hebben we ook niet gedaan in Lubeck ook niet. Wij zijn ook van onze eigen sterkheid gegaan. Ja. We moeten nog altijd voetbal en proberen.
1: Dat is mooi voor de toeschouwer, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. En dat gaan we nu volgende week tegen Kesselo ook doen. En dan gaan we om de rug proberen te rechten en opnieuw die 3 punten pakken.
1: Oké, dat wens ik jou toe. Dank je voor het gesprekje, Brent. En succes volgende week.
0: Dank je wel.
1: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Brent Torbeins, de coach van ATO B, die het spannend maakt. Want nu 3 leiders daar in de 3e provinciale D. We zijn benieuwd wat het wordt voor ATO B tegen Kesselo B zaterdag om 5 uur. Dit is Bruce Hornsby. MUZIEK

Heerlijk. Bruce Hornsby en The Range, opvolgertje van The Way It Is. Dat was Every Little Kiss. Ik ga naar vierde provinciale F in Brabant. Zoutleeuw B, Rummen 1-8. Houtem, Oplinter, Budingen 1-6. Atlas, Linter, Bunsbeek 2-1. Neerwinde, Glabbeek, Zuurbemde 0-4. FC Geetbets, Valahia, Tiene 4-3. En Goetsenhoven tegen Drieslinter B 1-5. En dat geeft in het klassement twee ploegen bovenaan. Drieslinter B en Budingen met 12 op 12. De derde plaats is voor Rummen met 10. En dan Glabbeek met 9 punten. Waanrode is gedeeld zesde, maar was dit weekend vrij. Heeft intussen wel een nieuwe trainer. En dus zij kunnen alvast uitkijken naar het vervolg van de competitie onder die nieuwe trainer. En Waanrode speelt volgende week tegen Goetsenhoven. Dan hoor je hoe dat afloopt. Intussen naar Barry Manilow met Copacabana.

0: Boy, Barry Manilow at the 70s, Copacabana at de Copa. We gaan naar het voetbal in Limburg, eerste provinciale. Helson, Helchtere, Zonhoven 2-2, Hoeselt, Kadijk 1-1, Velm, Kortesem 0-3, Elen, Koersel 0-7, Park Houthalen, Torpedo, Hasselt 3-1, Vlijtingen, Lindelhoeven 2-0, Landen, Herkfc 2-1 en Anadol, Turkse Rangers 3-2. In de stand is Vlijtingen leider met de 13 op 15, 2 meer dan Park Houthalen en 3 meer dan Kadijk. En Herk FC vinden we terug op een gedeelde 7e plaats met 7 punten. We gaan eens horen hoe de wedstrijd van Herk in Landen is verlopen bij coach Alain Hermans. Alain, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-1 verlies, ontgoocheld.
1: Ja, vooral omdat ik persoonlijk vind, en ik denk het merendeel van de aanwezige supporters, dat het misschien wel de beste wedstrijd is geweest sinds ik trainer ben.
0: Ja, dat is inderdaad vreemd, hè? Beste wedstrijd en toch verliezen.
1: Ja, tuurlijk. Na 10 minuten al een 1-0 achterstand tegen het spelbeeld in. En als ik dan optel, dus wij komen de tweede helft driemaal alleen voor de doelman. En dan cruciaal, denk ik, een kantelmoment in de wedstrijd. De aansluitingstreffer, de 2-2 op penalty en die trapschouwen naast. Ja. Dus het was zo'n dag.
0: Dat is inderdaad wat ook voetbal meebrengt natuurlijk. Hè. Momenten dat het niet lukt. Nog geen man overboord natuurlijk. Jullie staan in een peloton met ploegen met 7 punten. En volgende tegenstander is ook een van die ploegen. Dat is Anadol.
1: Ja, ik denk Anadol, dus de ploeg, ik weet niet juist exact, maar ik denk dat het de ploeg is die het meeste doelpunten gescoord heeft. Maar het is ook een ploeg die regelmatig doelpunten incasseert. En ik denk dat we daar de focus moeten op leggen op hun defensieve minder kwaliteiten, maar wel rekening houden met hun offensieve kwaliteiten. En dat is dan weer een moeilijke, hè.
0: Ja, en dan moet bij jullie de bal er ook in gaan, hè.
1: Ja, dus daarmee, ik zeg, je speelt goed voetbal. We hebben misschien wel 75% balbezit, maar een wedstrijd wordt niet gewonnen door het percentage balbezit. Het wedstrijd wordt gewonnen door de ballen tegen het net. En dat was zaterdag iets minder, ja.
0: Ja, maar thuis zijn jullie voorlopig ongeslagen, dus daar moeten jullie je aan optrekken.
1: Ja, dat is dus de doelstelling. Hè. Dit seizoen zorgen dat Herk echt een ploeg wordt waar iedereen schrik heeft voor naartoe te gaan. En ik denk dat we in dat opzet tot nu toe nog geluk zijn. Dus 6-6. Dus ik denk dat dat niet beter kan.
0: Ja, een overwinning volgende week, dat brengt jullie de top 5 binnen.
1: Ja, dat is een must. Hè. Dus als je buitenshuispunten laat liggen, ja, dan moet je ze thuis halen. Hè. Zo simpel is het. Hè.
0: Ja, zo is dat. Oké. Alain, dank je voor de toelichting. En hopelijk gaan de doelpunten er makkelijker binnen volgende week tegen Anadol.
1: Jawel.
0: Goedenavond, hè. Dag.
1: Goedenavond.
0: Dat was Alain Hermans, de coach van Herk FC. 2-1 verlies in Landen, maar nog geen man overboord. Volgende week nieuwe poging tegen Anadol.

0: Muziek van de Monkees met I'm a Believer. In het voetbal in Limburg gaan we naar de tweede provinciale A. Boorsem Houthalen 4-3. Exel tegen Mechelen aan de Maas 0-5. Meeuwen Hamond 2-1. Turkse FC Gruitrode 0-1. Peer Breebeek B 3-1. Paal Tervant op Glabbeek 1-1. Maasland tegen Tessport de Senderlo B 1 tegen 2. In de stand Mechelen aan de Maas aan de leiding met de 13 punten, 1 puntje meer dan Meeuwen en 3 meer dan Lutlommel en Gruitrode. Verderop vinden we Tess B op een gedeelde 8e plaats en Paal Tervant gedeeld 12e. Een gelijkspel voor Paal. We gaan eens horen bij de coach Nick Oeien. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Tevreden met de 1-1?
1: Ja, uiteindelijk moeten we daarmee tevreden zijn, ja. Ik ben tevreden met de uitslag, maar ik ben niet echt tevreden met de prestatie van onze ploeg. Normaal ontwikkelen wij veel meer druk in een thuiswedstrijd. Het is natuurlijk maar te zien, want de tegenstander heeft een heel goede partij gespeeld. In hoeverre dat het aan de tegenstander lag of aan onze eigen scherpte, dat kunnen we niet beantwoorden eigenlijk. We hebben een heel goede ploeg tegen, maar we hebben niet ons spel kunnen opbrengen dat we anders wel doen.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk het probleem geweest. We zijn dan ook in de eerste helft op achterstand gekomen. En net voor de rust zijn we na een individuele actie op 1-1 gekomen. En in de tweede helft zijn er kansen geweest aan beide zijden. Misschien de grootste voor ons, maar de meeste kansen voor een tegenstander. Dus dan moeten we content zijn met 1-1. Hè.
0: Ja, zo is dat inderdaad. Volgende week wordt het niet van de poes, want dan komt leider Mechelen aan de Maas op bezoek.
1: Nee, wij gaan naar Ginder.
0: Oh, het is op verplaatsing. Ja, ja, oké.
1: Ja. Ja, op een speciaal kunstgrasveld. We hebben daar verleden jaar ook tegen gespeeld. We hebben daar thuis 0-0 tegen gespeeld. Ginder zijn we kansloos 2-0 gaan verliezen. Dat was verleden jaar al een van de betere ploegen van de reeks. Maar dat werd niet vertaald in de uitslagen verleden jaar. Dus ook niet in hun klassement. Maar nu maken ze dat precies wel meer waar. Dus dat is natuurlijk een heel andere wedstrijd dan ja. Gisteren. Gisteren zijn we volledig van eigen sterkte uitgegaan. We gaan dat in Maasmechelen onze sterkste ook proberen uit te spelen, maar we gaan toch net iets meer rekening moeten houden met. We hebben een aantal dingen van hen doorgekregen en ja, ze zijn technisch goed en
0: ja,
1: ja, ik denk dat ze kunnen wat tempo ontwikkelen, dus we gaan ons daar moeten op voorbereiden.
0: Ja, misschien is het niet tegen die ploeg dat je de punten moet pakken.
1: Ja, dat is lelijk gezegd misschien. Ik weet wat je wilt zeggen. Maar ik kan mij daar niet bij neerleggen. Ik wil elke week punten pakken. Dus, ja.
0: Ook voilà. Tegen een leider.
1: Absoluut.
0: Oké. Goed. Misschien kunnen jullie voor de verrassing zorgen. Ik mag dat hopen volgend weekend van jou te horen. Ja. Dank je voor het gesprek, Nick. En tot volgende week.
1: Dat is graag gedaan.
0: Goedenavond en dag. Dat was Nick Oeien, de coach van Paal Tervant, na het 1-1 gelijkspel dit weekend. En volgende week dus naar leider Mechelen aan de Maas.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
4: Je hoort nog eens wat. Classic hits.
0: Zo is dat. En we pakken er gelijk de uitslagen uit de tweede provinciale B bij. Als dat hier eventjes lukt, dat gaan we doen na Lynn Anderson.

0: pardon.
1: Miss Lynn Anderson, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Daarnet liep de website van Voetbal Vlaanderen even vast. Maar hier zijn de resultaten in tweede provinciale B Limburg. Juve Hasselt, Lannaken 1-0. Heide Hasselt, Tongeren 0-0. Linkhout, Wiemesmeer 1-1. Moelingen tegen Biezen 3-3. Diepenbeek, Kolmond 3-0. Lummen, Hoepertingen 0-2. Gravelo tegen Bovelingen Opheers 4-1 en Vliermaal tegen Serenelderen 0-2. En dat geeft in de stand twee leiders, Diepenbeek en Gravelo met 13 punten. Hoepertingen volgt op 1 puntje en Tongeren, Unico Tongeren, is vierde met 11 punten. Linkhout is samen met Wiemismeer zesde met 8 punten. En verderop vinden we ook Lummen op een gedeelde 11e plaats met 4 punten, samen met Lannaken en Kolmond.

0: Bij de vrouwen in de jaren 70. Julio Iglesias had het over Manuela. We gaan naar het voetbal in derde provinciale A, Limburg. Daar heeft Herk FC, RKFC B dan, zijn eerste overwinning behaald. Het werd 1-3 bij Torpedo Hasselt B. En dan naar vierde provinciale B met deze resultaten. Ham United, Anadolu B 4-1. Dan zien we FC Beringen dat vrij was, want het heeft gisteren wel een inhaal of een oefenwedstrijd gespeeld tegen de U21 van Sint-Truiden en gewonnen met 6-0. FC Beringen komt volgend weekend wel weer in beeld. En SK Meldert verloor dan weer van Linkhout B met 0-2.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
6: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND in Halen.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
0: En wij gaan gelijk door naar de zaalsporten, naar het zaalvoetbal in de tweede klasse B. Deze resultaten op de derde speeldag. Liège Meeuwen 5-1, Turnhout Malle tegen Lierse 3-6, Future Academy Antwerpen Chocudo Aarschot 6-7, Houthalen Labaraka Spartak Sint-Truiden 4-2, Wellen tegen Maasmechelen 4-6 en Ranst tegen Hoboken 4-8. En dan zien we in de stand dat Hoboken samen met Liège 9 op 9 heeft. En dan volgt de Aarschot op 2 punten met 7 punten. Maar het was een spannend duel daar in Antwerpen, is horen bij de voorzitter van Chocudo Aarschot, Dirk Arnoets. Dirk, goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Ja, 6-7, dat kan tellen.
9: Ja, dat ligt ook aan ons eigen zelf. Moeten we zeggen, we spelen daar ons slechtste van ons slechtste wedstrijd, bij manier van spreken.
0: Oei.
9: Allee, ja, bij me zeggen van, hoe is het mogelijk? En ja, je hebt het dan ook toch nog altijd een beetje in handen. Maar dan komt op een bepaald moment achter. We hebben in de race van kansen. We maken ze niet af. Een keer of vier piket. Een keer die mannen hebben ook een paar keer een piket gestaan. Allee, ja, paal. Dus dat is voetbal zeker. Maar zwart, het grootste was er in mijn ogen. We speelden niet genoeg als ploeg. Ieder wou individueel een nummer kunnen opvoeren. En ja, dan raak je niet zo ver. En dan krijg je daar problemen mee. En dan sta je op een minuut, 45 seconden van het einde. Sta je op dit moment, sta je op dat moment nog 6-5 achter.
0: Kijk eens.
9: En dan binnen op de laatste 10 seconden maken we dan nog die 6-7. Oké, we hebben gewonnen, maar daar is ook alles mee gezegd, denk ik.
0: Ja, het moet dus beter. Zeker volgende week, want dan komt een van de twee leiders uit Luik op bezoek.
9: Ja, dat zijn mijn beste vrienden is, die komen op bezoek. Ja, daar zitten nog een aantal spelers in die over een aantal jaren, dat geval met mijn zoon, in herstel voor gewonnen.
0: Oh ja.
9: Dat zit me zo een beetje, daar kan ik niks aan doen, ik kan erop. Maar die komen, maar die hebben wel een ervaren ploeg. Een ploeg een ploeg die sowieso top 3 gaat spelen. Daar ben ik van overtuigd. En dat zal wat anders er moeten gebeuren. Want op het moment dat we vrijdag gespeeld hebben, gaat dat niet lukken.
0: Het moet beter.
9: Het moet veel beter. Maar goed, thuis is anders. Iedere match is anders. Dus het moet veel beter zijn, denk ik, om die mannen te kloppen. Maar we hebben dat verleden week tegen Welle ook gezien. Dus dat wel beter kan. En ik dacht, we zijn nu wel vertrokken. Maar nu moeten we het terug even afwachten.
0: Ja, inderdaad. Een week laten bezinken en dan alles geven aanstaande vrijdag. Goed, Dirk, dank je voor het gesprekje en hopelijk beterschap volgende week. Hè.
9: Ja, dank u.
0: Goedenavond. Dat was Dirk Arnoets, voorzitter van Chocudo Aarschot, na de 6-7 winst in Antwerpen. Maar Luik wordt een ander paar mouwen volgende vrijdag in de sporthal Demervallei.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. We gaan naar het basketbal in Eerste Provinciale. Zwaar verlies voor Aarschot. 70-40 bij Bavi Vilvoorde C. Maar dat is dan ook de enige leider met 9 op een 9. Wel winst voor Toyota Wouters Diest. 65-59 tegen Kortenberg. En derde nederlaag op rij voor Klem Scherpenheuvel. 75-78 tegen Bertum. In de stand heeft dus Vilvoorde als enige 9 op 9, maar dan 4 ploegen met 7, onder wie Toyota Wouters Diest. We gaan eens naar de voorzitter Alex Koenen. Alex, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Jullie willen een goed figuur slaan in de Eerste Provinciale na dat toch wel snel te vergeten seizoen in Tweede Landelijke?
1: Ja, laten we zeggen, we mikken ergens in de top 5 eigenlijk. Het is nu ook niet dat dat vorig seizoen zo dramatisch is geweest. Er zijn een hoop omstandigheden geweest, maar dan zouden ze iets langer moeten uitrekken in de uitzending. Dus, want ook alles wat kon misgaan, is misgegaan. Of van tegenslagen die je kon hebben, is allemaal al gebeurd. We hebben daar denk ik de meeste wedstrijden goed meegespeeld eigenlijk. En met een beetje meer geluk en minder tegenslag spelen we misschien mee om toch te vechten voor het behoud. Maar goed, dat is door. De sfeer is altijd uitstekend gebleven. Ook alle spelers zijn gebleven. En okay. Drie van onze jonge spelers die we altijd zelf hebben opgeleid, zijn dit seizoen teruggekomen. En hebben bijvoorbeeld gisteravond alle drie een mooie rol gespeeld in de wedstrijd en in de overwinning.
0: Ja, en was het moeilijk tegen Kortenberg?
1: Ja, het is toch een hele tijd gelijk opgaand geweest. Maar dan in de vierde kwart kregen we toch ook wat fysiek de overhand eigenlijk. En hebben we de kloof al kunnen uitdiepen. Alleen op laatste maken we het misschien onnodig nog een beetje spannend. Dat is toch nog een punt of 5-6 teruggekomen zijn, dacht ik zeker. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we toch comfortabel de zege binnengehaald.
0: Ja, volgende week naar Dilbeek. Die staan ietsje lager. Wat verwacht je daar?
1: Nou, ik verwacht het toch wel moeilijk, want het is toch allemaal nog een beetje zoeken en tasten en zo. En ook niet altijd kan iedereen er zijn met werk en omstandigheden. Ja. Dus het draait nog niet zoals het moet zijn. Je zit ook in onze offense. Want eigenlijk verliezen we vorige week eigenlijk 2 punten daar in Venig-Leuven was het zeker eigenlijk. Ja. We hebben een goede eerste helft spelen, maar dan de tweede helft wegzakken. En Groot-Dilbeek is zeker geen gemakkelijke ploeg. Komt er nog eens bij dat het geloof zondagmorgen om 11 uur is.
0: Oei, dat is ook een niet zo leuk tijdstip.
1: Nee, sowieso niet. En dan op een vrij moeilijk pleintje eigenlijk en zo. Dus ik ga niet bevoorbaat zeggen dat we daar zeker gaan winnen.
0: Nee, oké. Okay. Goed, we gaan kijken hoe het afloopt. In ieder geval met 7 op 9 goed begonnen. Dank je voor de toelichting, Alex. En we horen elkaar volgende week.
1: Oké,
0: okay, graag tot dan. Dag. Dat was Alex Koenen, de voorzitter van het basketteam Toyota Wouters Diest in Eerste Provinciale. Gewonnen van Kortenberg. En volgende week dus die verplaatsing op een zondagmorgen in Dilbeek. Dit is Soul Sister.

0: Niet dat simpel, maar moeilijk gaat ook. Dat was Soul Sister begin jaren 90. We gaan afronden, dat doen we met tafeltennis. Want ook in de Superliga is de competitie begonnen. En dus ook voor PW Diest. En die moesten meteen al tegen de kampioen, tegen Soka Hoboken. Waar ze de titel verspeeld hebben vorig seizoen. Maar dit keer zijn ze er wel goed aan begonnen. Eens horen bij de voorzitter Mark Jansen. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, meteen tegen Soka Hoboken openen, dat is geen cadeau, hè?
1: Nee, zeker niet. En dat is niet het eerste jaar dat dat gebeurt, hè. Dus je moet weten, de kalender wordt eigenlijk bij loting bepaald. Mm-hmm. En het is nu zo, ja, ik weet niet wie dat er van boven dat beslist, maar het is altijd een van de eerste wedstrijden dat we eigenlijk onze, een van de twee voornaamste wedstrijden van het seizoen moeten spelen. En dat was dus dit seizoen niet anders, dus wederom dus tegen Soka Hoboken.
0: Ja. Oké. Voor we het over de wedstrijd hebben, is jullie ploeg gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen?
1: Ja, dat is een wijziging. Ja. Dus onze zweet hebben we, dus die staat niet meer in de kern. En ja, die is eigenlijk vervangen door een Japanner. Maar die gaat niet zo altijd spelen, maar daar kunnen we wel beroep op doen als we die nodig hebben. Hè.
0: Ja, bij de belangrijke wedstrijden.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: Oké. Okay. Goed, vertel eens. Jullie hebben gewonnen met 1-5. Dat zijn toch duidelijke cijfers. Of zijn ze toch misschien verzwakt?
1: Ja, sowieso duidelijke cijfers. Hè. Dus in principe is dat een wedstrijd die alle kanten op kan. Dus dan denk je aan een 3-3 gelijk spel. Maar nu, ja, de goden waren ons gunstig gezind deze keer. En de beslissende punten op het einde van de set, hè, natuurlijk belangrijk, die vielen nu aan onze kant. En ja, ik moet wel zeggen, we waren heel hard gemotiveerd en we waren ook goed voorbereid op deze wedstrijd en misschien beter dan de tegenstander. Ik denk dat dat wel een verschil gemaakt heeft.
0: Hebben zij jullie misschien een beetje onderschat?
1: Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat zij, ja, vorig jaar hebben ze de titel gehaald en dan misschien dat ze wel gedacht hadden van, oh ja, het is de regel nu, maar ja, daar hebben we dan toch duidelijk onderbroken. Ja, dus nee, we zijn er echt goed aan gestart.
0: Ja, dat is dus inderdaad een voordeel, hè, in de race richting een nieuwe titel.
1: Zeer zeker, hè, want dus we zitten met 10 ploegen in de reeks en daar is toch wel duidelijk een verschil tussen de eerste en de tweede met de rest van de reeks. En ja, als je nu met een 1-5 overwinning start, het is zo, bij gelijkheid van punten, dan is de onderlinge wedstrijd doorslaggevend. Hè.
0: Ja,
1: dus
0: voilà.
1: Stel dat wij beide geen punt onderweg verliezen, ja, dan moeten ze met 1-5 komen winnen bij ons. En dan tellen de setstanden. En setstanden staan we ook heel ver voor.
0: Okay.
1: Dus ja, echt positief begonnen. Ja,
0: ja, mooi. Volgende wedstrijd komt er al snel aan. Hè. Donderdag denk ik tegen Virton.
1: Donderdag tegen Virton. En dat is in principe de derde sterkste ploeg van de reeks. Na Hoboken en wij. Dus moesten we die wedstrijd dus met een overwinning kunnen afsluiten. Ja, dan hebben we toch wel een serieuze stap al gezet richting ons einddoel. Hè. En dat is opnieuw dit seizoen, je mag het horen, dus de landstitel.
0: Oké, okay, goed zo. Dan is dat mooi tijdens dat jubileumjaar. Hè, want jullie bestaan 50 jaar. Hè.
1: Voilà, dat is de bedoeling. Hè, zeker.
0: Voilà, oké. Okay. Goed, ik wens je veel succes donderdag. Hoe laat beginnen jullie eraan?
1: 20:00 Peter Doorland Centrum.
0: Oké, okay, voilà. Dat is bij deze genoteerd voor de supporters. Donderdag 8:00 PW Diest Virton. Dank je, Mark, en veel succes. Hè.
1: Dank je wel, Willem.
0: Goedenavond, dag. En daarmee zit het Sportcafé er helemaal op. Zometeen mag het wat rustiger met Michel de Groot in Easy Listening. Wat mij betreft graag tot volgende week.
2: Het is 8:00.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, ze lagen vanmiddag zelfs enkele keren stil. Politiek journalist Karel Latree.
6: Ik citeer iemand die er vandaag de hele dag bij was. Dit was de dag van de stilstand. En dat is erg, net voor de deadline. Je moet al gaan nadenken of er een soort crisismodus is als je nog niet met je hele regering bent samengekomen de dag voor de deadline.
5: Want morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man haalde een wagen in en botste frontaal op een tegenligger. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. En de Rode Duivels zullen het morgenavond in hun wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw zonder Leandro Trossard en Mike Penders moeten doen. Dat heeft bondscoach Mark van Bommel gezegd. De twee raken niet fit voor de wedstrijd van morgen. Ze waren er vrijdag ook niet bij tegen Italië. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.

0: It's a Heartache, Bonnie Tyler. De eerste na het sportcafé daarnet van Willem.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening.
3: Yo,

0: vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

midden jaren 80 Brian Ferry. Met een nummer dat terug te vinden is op het toen toch wel succesvolle album Boys and Girls. Don't Stop the Dance.

0: Ik moet toegeven, ik was niet echt een Boyzone-fan. En toch werden ze na het uit elkaar vallen van Take That in 1996 zo wat de populairste Europese jongensgroep. Je hoorde Words. Op woensdag 30 september om 19:30 organiseert de pastorale zone Diest in de Sint-Sulpitiuskerk een zoektocht naar waarheid en schoonheid. Gastspreker is Christophe Vekeman. Nadien is er ook een interactief gesprek mogelijk tussen spreker en publiek.
1: Oh.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: I Want It That Way, ver in de jaren 90 met de Backstreet Boys. Net voordien nog naar de jaren 60 met Joe Dassin.
1: Zondagavond van 8 tot 10, Easy Listening.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

most beautiful girl in the world. Ja, mooi van Prince. Straks is er hier bij Demerstad het nieuws om 9. We hebben voor jou nog ABBA en Lionel Richie. Hello.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krivits van CD&V.
4: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naastig verder.
3: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om hem om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Frankrijk heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Soul Music in Easy Listening met Caravan of Love. Het was allemaal begonnen eigenlijk als de Isley Brothers, maar dit was Isley Jasper Isley. En nu Peter van Laat. Goedenavond.

Time After Time, Cyndi Lauper. Het is ISO na 9:30 bij Demerstad. Je hebt nog tot en met nu woensdag 30 september tijd om het Maïsdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel te gaan verkennen, want het is doorlopend geopend nog voor zoektochten. Je kunt even het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen. Simon & Garfunkel nu met dat fantastische Cecilia.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Sam, de dochter van Vicky Brown. Met een nummer dat toch wel een enorme hit werd in diverse landen. Stap. En van het gelijknamige album gingen destijds zo'n 2,5 miljoen stuks over de toonbank. Ook morgen, maar dan is het de laatste dag, is het nog kermis in Beringen Centrum. Dus nog tot met morgen kan je nog even langsgaan daar. En nu Slow Hand van de Pointer Sisters.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Rush Hour. Tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Hits.

Dat waren Maywood nog uit 81. Tijd om de boeken dicht te gooien van Easy Listening. Maar ja, straks is er nog de verdere zetting van de zondagavond met Frits. Je hoort hier ook nog David McWilliams en Bobby Vito aan 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
3: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V.
5: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naastig verder.
3: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om die om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Cherchez la femme. Wij hopen alvast de gevonden luisteraars aan hun radio te kunnen blijven kluisteren.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg!
0: Intussen zit ik weer moederziel alleen in de studio.

right back where we started from. Afgelopen maandag begon aan de meeste universiteiten en hogescholen het nieuwe academisch jaar. Hopelijk kan jij er een jaartje hoger mee aanvatten. We wensen je trouwens alle goede examens toe om ook dit academisch jaar met succes af te ronden.

A Hard Day's Night. Vandaag was het feest bij onze Franse gemeenschap. Aanleiding daartoe is dat op 27 september 1830 de Hollandse troepen Brussel definitief hebben ontruimd. En op dezelfde datum, maar dan in 1822, maakte Jean-François Champollion bekend dat hij de oud-Egyptische hiërogliefen heeft weten te ontcijferen. En dat dankzij de steen van Rosetta.

Summer of Lonely Hearts. In de periode 1990-92 kon je afstemmen op Radio 2 voor het programma Het Eenzame Hartenbureau. Dat werd gepresenteerd door Edwin Izebaert. Die overleed in december 2024. Hij werd slechts 64.

0: Help yourself. Wij laten ons helpen door Belga. Voor een overzicht van de belangrijkste feiten op deze zondag. En voornamelijk is dat hopelijk goed nieuws, want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We wensen je alvast het allerbeste toe met Terrence Trent D'Arby. Heel graag, tot straks.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd 28ste.
5: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. Een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is in Lyon geland omdat een powerbank van een passagier vuur had gevat. De bemanning heeft die meteen in een beschermhoes gestopt die daarvoor aan boord is. Maar voor de veiligheid landde de piloot op de dichtstbijzijnde luchthaven. Er waren 198 mensen aan boord, iedereen bleef ongedeerd. Ruim een week geleden keerde een KLM-vliegtuig nog om dezelfde reden terug. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
6: En

0: You Should Be Dancing. Dat is hoegenaamd niet verboden op de muziek die we het komende uur serveren op Demerstad. Volgens het principe veel plaatjes, weinig praatjes.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg!
0: Let's stay together. Waarvoor alvast onze dank.

Love of the Common People. Historisch draait de liefde onder het gewone volk veel minder om romantische idealen, maar veel meer om praktische motieven. Uithuwelijken was een vaak voorkomende praktijk. Zo is het over de drempel dragen van de bruid, van oorsprong, allesbehalve romantisch en poëtisch. De volledig tegen haar zin uitgehuwelijkte bruid durfde zich bij haar zogenaamde thuiskomst wel eens hardnekkig verzetten.

0: Marcia Baella. Dan toch een beetje
1: muziekhistorie
0: in dit programma. Je hoorde zo net de stem van Catherine Ringer. In de nacht van 14 op 15 september overleed ze aan een plotselinge vorm van kanker. Ze werd niet ouder dan 68.

Nergens goed voor. Zadel jezelf toch niet op met een minderwaardigheidscomplex. Door constant te twijfelen aan je capaciteiten. Uit faalangst komt er dan helemaal niks van. Neem een voorbeeld aan Ludwig van Beethoven, die, ondanks zijn doofheid, mooie muziek is blijven componeren.

0: I Wanna Be The Only One. Volgende week hopen we je weer te mogen begroeten bij het aanvatten van dit programma. Zo dadelijk kan je genieten van non-stop hits op Demerstad.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Bedankt voor het luisteren en met traditioneel wensen we je een swingende week toe.

0: is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, het was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd 28e.
5: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependaele heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependaele wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd 28ste.
5: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependaele heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependaele wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
6: En wat nu?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.